0: met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
9: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
9: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Het magazijn van de webshop van Radio Sea Breeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
10: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Volgens Trump is het voorlopige akkoord met Iran daardoor van de baan. In meerdere Iraanse havensteden zijn explosies gemeld. Iran zegt tegenaanvallen voor te bereiden en dreigt met een harde reactie. Trump is niet onder de indruk en denkt niet dat het conflict met Iran voor langere tijd verhevigt. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar hij is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om $5 miljoen te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Eerder had een jury geoordeeld dat Trump haar seksueel misbruikt en daarna ook gelasterd heeft. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof maakte dat vonnis vorige week definitief. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. In een aparte smaadzaak ging Trump in beroep tegen een schadevergoeding van ruim $83 miljoen. Dat loopt nog. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
8: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
7: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
8: Ga dus snel kijken en bestel.
7: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Volgens Trump is het voorlopige akkoord met Iran daardoor van de baan. In meerdere Iraanse havensteden zijn explosies gemeld. Iran zegt tegenaanvallen voor te bereiden en dreigt met een harde reactie. Trump is niet onder de indruk en denkt niet dat het conflict met Iran voor langere tijd verhevigt. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar hij is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om $5 miljoen te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Eerder had een jury geoordeeld dat Trump haar seksueel misbruikt en daarna ook gelasterd heeft. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof maakte dat vonnis vorige week definitief. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. In een aparte smaadzaak ging Trump in beroep tegen een schadevergoeding van ruim $83 miljoen. Dat loopt nog. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen, 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
12: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
13: De 1395 HM is er even niet.
14: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Hello, this is Radio Seabreeze.
15: Bonjour, ici Radio Seabreeze.
16: Hallo, hier ist Radio Meeresbrise.

AM. De laatste was geen carnavalshit, maar een zomerhit. Ria Valk, Moeder ik ben zo bang uit 1973. De Doors daarvoor, Hello I Love You uit 68. En de eerste was van Sony, La Belle France uit 76. Hier zijn ze in een 1959 Cadillac.

0: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: AM.
1: De zangeres zonder naam hadden wij 1972. Mandoline in Nicosia. De Guess Who daarvoor uit 1965. Shaken All Over. De originele's van Johnny Kidd en The Pirates van 5 jaar eerder. En de eerste was van Queen. You're My Best Friend uit 76. We zoeken het strand op.

0: Dit is weer een volle dag Radio Sybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Seabreeze AM.
1: Joe Dolan was de laatste die hoorde. Lady in Blue uit 75. The Dells daarvoor. I Can Sing a Rainbow uit 1969. En de eerste was van ILO. Don't Bring Me Down. Hit in 1979. Luister, dit komt uit Brazilië.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade 2 mensen licht gewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar hij is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
2: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: En dan nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.
3: Het is zomer. Op je radio. Dag in dag uit voor een goed geluid. Zomerradio.

lekkere muziek van die Teddy Swims. Hij trad ook nog op Pinkpop en hij was ook nog op Werchter, allemaal live. Muziek nu en het programma gaat starten. We bedanken natuurlijk Martin van Kampen weer voor zijn Morning Music Show. Straks de morgenster, 20 over 8, 8:30, het oude nieuws. En natuurlijk weet je het, we gaan koffie en broodjes maken.

Je werd slechts 52 jaar deze Harry Nilsson. Oftewel, zijn artiestennaam was gewoon Nilsson. En this was Everybody's Talking 69. Werd ook gebruikt in de film Midnight Cowboy. Vrienden, is een lekker eruit. Straks de nieuwe opgave. Morgenster. Maar we gaan...

Eens tijd en in 1978 van hun derde LP dachten ze heel vaak aan haar. De eerste LP in 1977 was Broken Heart en de tweede was Head First. Ja, meer ga ik eigenlijk niet zeggen, want dan verklap ik het. Ja, en dat is toch niet de bedoeling, hè? Nee, dan kan ik het net zo goed zeggen. Eerst muziek weer. Hier zijn de Raspberries.

En na de Riddle zijn we toe aan de oude nieuwsfeiten. We gaan even terug naar het jaar 1928. In het Limburgse Brunsum vindt in de staatsmijn Hendrik een mijngasontploffing plaats en 13 mensen sterven. En dan 1938 op de Gelderse Veluwe bij Otterlo wordt het Kruller-Muller Museum geopend. 1955 in de Holloway-gevangenis in Londen wordt de 28-jarige Ruth Ellis opgehangen. De laatste vrouw die tot de doodstraf is veroordeeld in Engeland. In 1967, tijdens de beklimming van de Mount Ventoux, overlijdt de Britse wielrenner Tommy Simpson aan een combinatie van stimulerende middelen, hitte en alcohol. En dan 1977 in New York en omgeving treft blikseminslag een vitale krachtcentrale, waarna de stroom uitvalt en duizenden mensen plunderend en vernielend door de stikdonkere straten trekken. 1985, de popmuzikant Bob Geldof organiseert Live Aid in onder andere Londen en Philadelphia. En het doel is geld in te zamelen voor hongerend Afrika. 2007, bij een Golden League wedstrijd in Rome, gooit de Finse speerwerper Tero Piamaki per ongeluk zijn speer in de rug van verspringer Salem Sideri. Ah, wat rare berichten, dat laatste. We gaan naar de muziek verder. Hier is Walter Trout en zijn Please Don't Go.

0: dat van de Walter Trout Band. Telling Stories was het album, 1994. Niet veel succes, had er geen hit mee in Nederland. Maar Europees gezien en in Amerika natuurlijk wel dit Please Don't Go, vrienden. We gaan even naar Nederland. We blijven even in ons eigen kikkerlandje. Een artiest die in een kraan werkte en die ontdekt werd en later nog voor de vuist weg bij Willem Duis aanschoof. Heb ik het over Lee Towers. Trouwens, na de plaat kijken we even naar de oplossing van de morgenster.
1: There's a special day for everyone.

onze eigen Leendert Huizer, oftewel Lee Towers met zijn Happy Birthday Baby. En dit plaatje kwam uit 1980 en dat waren we bijna ook alweer vergeten natuurlijk. We zijn toe aan de oplossing van de morgenster. We keken naar die Britse muziekgroep die iets had met zuigflessen en rompetjes, weet je nog? En een ledikantje. Ja, grootste hit, ik denk vaak aan haar en wat nog weer eens tijd. Wie waren dat? Wie was die band? Ik zal het je verklappen. Dat waren de Babies. Ja, volgens mij had iedereen dat gewoon goed, vrienden. We gaan gewoon even naar het album uit 1977 en dat was Broken Heart. En daarvan draai ik het prachtige, veel gedraaide Isn't It Time. Hier zijn de Babies, de morgenster. Van vandaag 13 juli.

Dat is er toch lekker, deze muziek van de Beatles. Het album was Revolver en je hoorde Here, There and Everywhere. Volgens mij heb je alle onderdelen te goed gehad. Of te goed, die heb je allemaal al gehad. Die je te goed had, dat moet ik zeggen. Natuurlijk openen wij met de Morgenster en de Babies en ook het oude nieuws heb je gehad. Dus we zijn gewoon weer aan het draaien tot aan Elibet Maathuis. Straks het stokje overneemt met maatwerk in de muziek. We lopen naar 9:10 op deze donderdag, vrienden. Dit is Grupo Sportivo.

dat moet je gewoon zelf doen. Find the Summer Every Day. Grupo Sportivo, liedzanger Hans van den Burg. Ze zijn momenteel bezig met hun Stop Motion Tour. En dit was natuurlijk van het album Great. Ook daar spelen ze een aantal nummers van. Wil je ze nog eens een keer live zien? Kijk dan even op Facebook Grupo Sportivo op www.gruposportivo.nl, vrienden. Ja, we lopen langzaam naar het einde van de show. Ik zag Elibert Maarthuis al een beetje heen en weer ijsberen met zijn platenkoffer. Maar die moet nog even wachten. We gaan naar een andere Nederlandse band. Onder andere Ton Scherpenzeel, Max Werner, Pim Koopman. En daarvan zijn Pim en Max Werner niet meer onder ons, vrienden. Ik heb het natuurlijk over de formatie Kajak. En Back to the 70s, 75. See, see the sun.

geweldige plaat, geweldige zanger. Kajak met See, See the Sun. En dat was ook de laatste vocale. En dat je de zon gaat zien, dat beloof ik. Want het weer en de zon, dat wordt alleen maar beter. En de temperatuur gaat omhoog. Geniet ervan in ieder geval, vrienden. Straks na het nieuws van 9 uur, dan zit Elibert Maathuis weer klaar voor zijn maatwerk in de muziek. En blijf luisteren, want dat is altijd spannend, dat uur. Morgen is het vrijdag. En let op, dan zit Marcel Joustra samen met Terry Hendricks op deze stoel. Ik denk dat ze hem doormidden zagen, allebei een gedeelte gaan nemen en zij maken dan de ruit helemaal tot een feestje en ze nemen je weer mee het weekend in. En wij spreken elkaar aanstaande zondagmiddag weer om 5 uur voor een fonkelnieuwe Windkracht 5. Blijf luisteren naar Seabreeze, vrienden, en ik ga eruit met James Lars Biscaya. Nog een hele fijne dag en ik zeg dag, hoi hoi.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. Een Nederlands sprekende man die zich voordeed als IT-medewerker van Odido zou vlak voor de cyberaanval een gesprek hebben gevoerd met de klantenservice van de telecomprovider. In februari kwamen gegevens van zo'n 6 miljoen Nederlandse klanten van Odido op straat te liggen. Het onderzoek loopt nog, maar de politie zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat er Nederlanders betrokken waren bij de hack. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Er zou alleen nog sprake zijn van bewegingen in de belangrijke zeestraat tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg voeren in de afgelopen 3 weken gemiddeld zo'n 34 schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren er 14 schepen in beide richtingen. De olieprijzen zijn sinds gisteren opnieuw fors gestegen. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade 2 mensen licht gewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
7: Buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle Valdorpels, 1 adres.
8: Valdorpelshop.nl.
9: Het magazijn van de webshop van Radio Sea Breeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
10: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: 5, 4, 3, 2, 1.
12: Tot 10 uur. Maatwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
13: The greatest music ever made. Classic hits.
14: Sea Breeze. Sea Breeze AM.

George Baker Selection en Little Green Bag. Het begin van maatwerk in de muziek. Het is donderdag en dat betekent dat we eruit kwamen met Anna Zijlstra natuurlijk. Tot 10 uur ben ik weer bij je met een reis door al die mooie muzieknummers. En die hoor je natuurlijk bij Radio Seabreeze. We zijn er 7 dagen in de week, 24 uur per dag met geweldige collega's en heerlijke muziek. Till the end of the day. Ja, The Kinks.

toch geweldige muziek van The Judds. En Why Not Me? En we gaan naar Trudy en Ruud. Ja, ik ontmoette ze voor het eerst in 1966, 67 bij het Cabaret de Onbekende in Eindhoven. Ja, een groot zangfestival. En ja, daar deden zij ook mee, net als ik trouwens. En later werd het Saskia en Serge. En dit heerlijke nummer, De Kleine Dingen.

dat ding dat zeker is. De kleine dingen die je doet. En soms is het wat lastig. Ja, dan vergeet je dat wel eens een keertje. Maar je moet er toch maar zeker aan denken. We gaan naar 1970. Een uitvoering van Peter, Paul en Mary. Van een nummer dat we kennen van John Denver natuurlijk. Living on a Jet Plane.

0: Candyman.
1: Brian Paul en de Tremolos en de Candyman, natuurlijk. En we gaan naar Duitsland. Freddy Beck, in deze vakantie daar ook misschien wel aardig. Ik had mijn hart in Heidelberg verloren.

Freddy Breck, ik had mijn hart in Heidelberg verloren. En van Duitsland naar Frankrijk, ja, het hoort er tenslotte ook bij. Gilles Babécaud, ken je dat nummer nog? Et maintenant.

Hier ben ik al. En tot even. Nee jongens, kom op, niet zo snel door. Even lekker laten uitlopen tot het einde natuurlijk. Iedereen kent Alles kan een mens gelukkig maken. Nou, ik ken Joe Bourne, een Amerikaanse zanger die een tijd in Nederland gewoond heeft. Vaak heeft opgetreden bij mij in mijn programma toen ik werkte in Zuid-Holland bij de regionale omroep. En ja, dan heb je ook van die cd's die je dan krijgt. Zoals deze, een Engelse vertaling van Alles kan een mens gelukkig maken. A Place to Live.

0: misschien denk je, ik heb dat geluid ooit vaker gehoord. Nou, dat klopt, want dit is de backing vocal groep van Barry White. The Love Unlimited. En het orkest natuurlijk, The Love Unlimited Orchestra. I'm so glad that I'm a woman. We gaan naar Earth, Wind and Fire. In the Stone.
1: Put your hands together for the elements of the universe. Earth, Wind and Fire.

Stone, Earth, Wind and Fire. Ja, het is maar een kort stukje, maar toch wel aardig om even te luisteren natuurlijk. Dit is Royal Philharmonic Orchestra, samen met de Carpenters en Superstar.

echt een bekend geluid natuurlijk van de Carpenters. Je hoort het altijd onmiddellijk wie het zijn. En dit is Superstar met de Royal Philharmonic Orchestra. We gaan naar de Never Ending Song of Love, Delaney and Bonnie and Friends.

Blijft natuurlijk leuk. The Never Running Song of Love. En er zijn heel wat geschreven van die liefdesliedjes. We gaan naar 1948. Weet je nog, toen was geluk heel gewoon. Hij zong erover, Gerard Cox.

Elton John en Goodbye Yellow Brick Road. Ja, en ik zeg ook goodbye, want maatwerk ik in de muziek voor vandaag zit er weer op. Morgen ben ik er weer tussen 9 en 10, natuurlijk op deze vrijdag dan. En ja, straks gaan we naar de koffie. De koffie compleet bij Tom Polderman. Het is weer heerlijk. Het wordt hier vast een heerlijk programma met hele lekkere dingen. En mijn laatste plaat, American Music van de Pointer Sisters. Maak het van je dag. En wie weet, treffen we elkaar morgen weer aan de radio. Dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Victor Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een toenemend aantal Nederlanders voelt zich op straat vaak respectloos behandeld door onbekenden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is er sprake van een groei sinds 2021. Vooral vrouwen voelen zich geregeld respectloos behandeld, maar ook winkelpersoneel en personeel in het openbaar vervoer. Wel zeggen minder mensen dat ze respectloos behandeld worden door personeel van overheidsinstanties. Met respectloos gedrag wordt bedoeld dat de grenzen van goed fatsoen zijn overschreden. In de eerste helft van dit jaar zijn er in Nederland minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar en daardoor ook de schadelast voor verzekeraars. Ook het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto's en motorfietsen is afgenomen, meldt de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Het aantal gestolen bromfietsen steeg wel. De Toyota Corolla Cross bleek bij dieven het meest populair. In het eerste halfjaar zijn een kleine 3700 personenauto's, bedrijfsauto's en motorfietsen teruggevonden, waarvan 406 in het buitenland. Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. Een Nederlands sprekende man die zich voordeed als IT-medewerker van Odido zou vlak voor de cyberaanval een gesprek hebben gevoerd met de klantenservice van de telecomprovider. In februari kwamen gegevens van zo'n 6 miljoen Nederlandse klanten van Odido op straat te liggen. Het onderzoek loopt nog, maar de politie zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat er Nederlanders betrokken waren bij de hack. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Er zou alleen nog sprake zijn van bewegingen in de belangrijke zeestraat tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg voeren in de afgelopen 3 weken gemiddeld zo'n 34 schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren er 14 schepen in beide richtingen. De olieprijzen zijn sinds gisteren opnieuw fors gestegen. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
11: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
12: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
11: Ga dus snel kijken en bestel.
12: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Make a Sound. Alexander Curly. Ja, we drinken geen. Je krijgt het weer, Alexander. De spijt komt altijd na de zonde. Mm.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel
0: heel veel gezelligheid is zondagmorgen. Ja, gezelligheid hier op Radio Seabreeze. 1098 kHz in de middaghelft nog wel. En binnenkort zonder enige twijfel ook weer op de 1395 AM. Dat zou toch leuk zijn als dat heel snel kon gebeuren. In ieder geval ook via live.radioseabreeze.nl kan je luisteren. En dat doen ook heel veel mensen. Dat zien we dagelijks weer opnieuw op de luistercijfers van ons radiostationnetje. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Misschien houdt u het wel in de gaten, luisteren vrienden. Maar het is zomer, echt waar. Zomer in de city. Hier zijn ze. De Loving Spoonful.

0: Heerlijk, hè? Summer in the City van, hoe kan het ook anders? Love and Spoonful uit ver vervlogen tijden. Hier gedraaid op Radio CBS. Europe's number one.
1: Zet je radio klem. Op CBS, CBS, I am.
0: Ja, dat moet je vooral doen. Radio CBS, 1098 kHz en live.radiocbs.nl. Ah, heerlijk. Het is tijd voor een hele mooie plaat, welke net uit is gebracht door Cor Tuyp. En hij zingt over zijn eigen woonplaats. En dan heb ik het natuurlijk over Volendam. Zomer in Volendam. Wat mooi. Luister en huiver.

0: geabonneerd. Ja, en ook gezongen, eerlijk is eerlijk. Fantastisch, wat kan die man dat mooi. Ja, laten we eerlijk zijn. We dachten allemaal dat Cor eigenlijk alleen maar een liedjesschrijver was. Maar ik heb wel meer dan alleen maar dat. Hey. Hoe heeft het gehoord?
1: Nice to have a radio station.
0: Radio Seabreeze AM en we houden er nog even op Volendam, hoor, luister vrienden, want de Volendamse Cats die hebben vroeger heel veel de boekjes van Suske en Wiske gelezen, ja, en dan hebben ze naar professor Barabas gekeken met zijn tele-tijdmachine. De time machine, hier zijn ze, de Cats, 1900, even kijken, 73 geloof ik.

andere nummer. Herinnert u zich deze nog? Ja, dit was Hey Coming Back in Time, ja, van de Volendamse Cats uit 1973. En ik zei het al, ze hebben toen die tijd heel veel boekjes van professor Barabas gelezen van Suske en Wiske. En ja, daar zat de hele tijdmachine in. Dat was toch geweldig, hè, die periode.

0: Draaizaak. We hebben hem binnengekregen door Freddy Cannon. Ja, de man die vanavond laat tussen 10 en 12 ook nog hier bij Radio Seabreeze en een lekker programma vanuit Nashville presenteert. Geweldig, wat een mooie plaats was dat. Eerlijk is eerlijk is eerlijk.
1: Radio Seabreeze. Put your radio on.

0: Spreker met het plaatje De Wind. Ook alweer heel lang geleden. Samen met de selectie was dit trouwens nog uit 1983. De zomer uit 1983. Wat een heerlijke muziek werd er toen gemaakt. Op de radio. Ja, zeker weten. Ook bij Radio Siberis toen die tijd nog niet, maar tegenwoordig wel. De afgelopen 10 jaar zijn we al druk bezig met het maken van de mooiste programma's van heel Nederland en bij de omgeving. Eigenlijk van de hele wereld en bij de omgeving.
1: Goedemorgen! Vandaag met Tom Polderman.
0: Ja, sommige mensen denken dat ze over het water kunnen lopen. Ga maar eens luisteren. Hier is hij, de enige echte Marco Borsato, samen.

Sita. Ja, wat een lekker nummer. Lopen op het water. Ah, ja, er heeft ooit iemand dat gedaan. Schijnbaar dus, joh, het is allemaal wat. Het is tijd voor een lekkere country plaat, laatste vrienden. Maar vanavond ben ik er weer tussen 8 en 9 met het programma Giddy Up Country. En ja, dan brengen we natuurlijk de allermooiste country music van de hele wereld en wij de omgeving hier op Radio Seabreeze.

Radio Siberis AM 1098 kHz in de middengolf en live op radiosiberis.nl. Ja, we zijn maar een simpele man, hè? Zeker weten. Hier is René Hagen, een Nederlandse country artiest, welke het hartstikke goed doet aan het country firmament.

simpele man van René Hagen, een Nederlandse country-artiest. Welke het leuk doet op het country-fenomeen. Ik ken hem nog niet zo lang als country-zanger, moet ik eerlijk zeggen. Maar hij is wel hartstikke leuk. Oké, vanavond dus Giddy Up Country, niet vergeten. Ja, tussen 8 en 9. Hier bij Radio Seabreeze.

0: groep Thunderstorm en Let Me Be The One. Ja, gedraaid hier op uw favoriete zender aan de Seabreeze en het programma Koffiekoplet. Heerlijk op deze donderdagmorgen.
1: Summer 2026.

Nou, de feeling van ABBA, dat kent u zonder enige tijd voor mij. In dit geval was het Bjorn Again. En ja, dat klonk er heerlijk, hè. Eerlijk is eerlijk is eerlijk. Opgenomen in 1993. Dat is ook alweer heel lang geleden.

1395, dat zal ongetwijfeld binnenkort het geval zijn, luister vrienden. Maar hier is een mooie plaat van Peter Borkus, jawel. Hij neemt u mee naar Griekenland en als je daar een glaasje drank krijgt, u kent het wel, zo'n ouzo bijvoorbeeld. Lekker hoor, dan zeg je jamas.

0: Heerlijk, ja. Een lekker glaasje oezo. En ja, dat is lekker hoor. Niet om deze tijd van de dag natuurlijk, maar vanavond als je bijvoorbeeld gegeten hebt. Ja, je hebt lekker gedineerd en een glaasje oezo erbij. Nou, dat is super.
1: The home of golden oldies.
2: Your golden oldies station.

maar een heerlijke muziek hier op uw favoriete radiozender. Radio CBD is Europe's number one. En nee, ja, je zit er een beetje mee te plagen, geloof ik. Ja, dit is wat allemaal. Oké, wat gaan we doen? We gaan nog veel meer leuke dingen doen hier op radio.

Weten, heerlijk wat een plaat was dit van champagne. Ja, champagne. Zonder franje, dit was champagne. En dat allemaal op uw favoriete radiozendertje. Wat gaan we doen? We gaan nog veel meer leuke platen draaien. Luister vrienden, zoals deze. Wat dacht u daarvan?

0: Ja, she's not dead. Ja, waar zou ze dan zijn? Je zou het je af kunnen vragen, lieve luistervrienden. Kijken voor de klok van gehoorzaamheid. Wat zien we dan? Ja hoor, tijd voor afscheid te nemen van het programma Koffie Compleet voor vandaag. Ik heb het weer met plezier gedaan. En ik hoop dat u met plezier geluisterd heeft, want daar deden we het allemaal voor. Ja, laten we eerlijk zijn. Morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Koffie Compleet. En vanavond tussen 8 en 9 natuurlijk met Giddy op Country. Moet je ook eens naar luisteren. Heerlijke muziek, heerlijke country music op Radio Seabreeze, Europe's nummer van radio. Oké, zo meteen. Hij staat weer klaar. Jawel, bij uw platenhandelaar. Geloof het of niet. The one and only. Ja, hoe kan het ook anders? Wiebe Chris. Hij heeft zijn platenkoffertje meegenomen. Een koffer vol met muziek. En hij gaat er weer wat leuks van maken. Wat mij betreft tot morgen of tot vanavond. Dag!
1: This is Radio Seabreeze, now broadcasting on 1395 and 1098 AM, 24 hours a day.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het afgelopen kwartaal is een record aantal bestaande woningen te koop gezet. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars, NVM, komt dat door een gebruikelijke seizoenspiek en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. Hoewel de prijsstijging van woningen verder is afgevlakt, is de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning wel naar recordhoogte gestegen. €506.000 aldus de NVM. Er zijn 56.700 woningen te koop gezet het afgelopen kwartaal, bijna 9% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De Nederlandse bank DNB heeft ABN AMRO een boete gegeven van €8,5 miljoen vanwege gebrekkige anti-witwascontroles. Er was sprake van structurele tekortkomingen in de uitvoering van de controles bij klanten die in een hoge risicocategorie vallen, aldus DNB. Volgens DNB waren risicosignalen zoals grote contante geldopnames door privépersonen die niet goed door ABN AMRO zijn onderzocht. De bank is in 2021 ook al eens bestraft voor zijn wankele beleid om witwassen tegen te gaan. Een toenemend aantal Nederlanders voelt zich op straat vaak respectloos behandeld door onbekenden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is er sprake van een groei sinds 2021. Vooral vrouwen voelen zich geregeld respectloos behandeld, maar ook winkelpersoneel en personeel in het openbaar vervoer. Wel zeggen minder mensen dat ze respectloos behandeld worden door personeel van overheidsinstanties. Met respectloos gedrag wordt bedoeld dat de grenzen van goed fatsoen zijn overschreden. In de eerste helft van dit jaar zijn er in Nederland minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar en daardoor ook de schadelast voor verzekeraars. Ook het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto's en motorfietsen is afgenomen, meldt de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Het aantal gestolen bromfietsen steeg wel. De Toyota Corolla Cross bleek bij dieven het meest populair. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
8: De 1395 AM is er even niet.
9: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Hallo, daar zijn we weer.
11: Jongen,
12: hoor je hier, ja hier.
13: Oh, mijn schaaf, te gek, echt zo heftig hoor.
14: Landgenoten.
15: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
16: Binnen zonder kloppen.
17: Beetje vreemd, maar
16: wel
17: lekker.
16: Waar is hij nu dan? Hallo?
18: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
19: Goedemorgen.
20: Goedemorgen.

Welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Met dank aan Tom Polderman voor de lekkere koffie. En ik heb het gebak zelf maar weer meegenomen. Het meest gevarieerde radioprogramma staat op tafel. Het meest gevarieerde van het noordelijk halfrond, moet ik zeggen. Ik ben Wiebe Chris. En ik heb voor het komende uur weer een aantal oldies bij elkaar gesprokkeld. Die zowel zeer herkenbaar dan wel totaal onbekend de revue zullen passeren. Hier zitten onder andere bij Queen, Otis Redding, Q65, Oscar Harris en de Twinkle Stars Rika Zarai, Patti LaBelle, Danny Vera, Rob Hoeken en Jack Jersey, om er eens een paar te noemen. De opener van de show was van Rick Astley, die in 1988 een hit had met Together Forever, dat de eerste plaats haalde in Nederland. De singer-songwriter en radiopresentator komt uit Lancashire, Engeland, en had ook hits als Never Gonna Give You Up, Whenever You Need Somebody en de opener van vandaag. Hij begon als drummer bij de soulband FBI en werkte daarna jaren met de producers Stock Aitken en Waterman. Tot de coronaperiode stond hij nog regelmatig op toneel en maakte nog het album Beautiful Life. In 2018 opende Ashley samen met bierbrouwer Mikkelbjörg Gerso een biercafé in Shoreditch in Londen. En een jaar later opende ze ook nog een brouwerij met bar en restaurant in Exmouth Market. Ja, hoe beleg ik mijn geld? In augustus 2022 werd als promostunt voor het Amerikaans verzekeringsbedrijf CSAA Insurance Group een remake gemaakt van de videoclip van Never Gonna Give You Up. Dan nu naar ons eigen landje. Er staan twee nachtelijke Nederlandse producties klaar. Zometeen hoor je Jack Jersey met zijn versie van een van mijn populairste liedjes die ik zelf wel graag zing. Is in de karaoke, zeg maar, Help Me Make It Through The Night. En hier, je hoort hem al, dit is de George Baker Selection, die vertelt hoe je

0: Music.
1: Hallo. Kunt u me zeggen hoe laat het is?
2: De tijd is rijp voor een gevoelig werkje.
3: You're catching a wave on Seabreeze. Seabreeze AM. Seabreeze.
4: De eik erin.
3: Soft and easy.
5: And now smooth listening on the big sound station.
3: Your favorite oldies.
6: The music's on now.
3: Seabreeze. 1395 AM. Seabreeze.

0: hebben over auto's. Ik ben zelf nogal gek van de Chevrolet Impala uit de 60's. Er zijn ook mensen die er gewoon bezeten van zijn. En sommigen die verzamelen ze. Nou is Chevrolet een heel ander merk dan het plaatje wat we nu gaan draaien. De Hepstars zongen er in de 60's een liedje over. De Amerikaanse Cadillac uit Detroit. Zo'n tussen de 5,5 en de 6 meter zijn de grootste. Elvis had een Fleetwood en die gaf hij na een tournee in 1967 aan zijn moeder cadeau. Oh ja, en dan nu de muziek. Nou, dit plaatje komt in 1965 en de band noemde zich de eerste Headbangers. De grootste hits aller... Hier hoor je ze allemaal.
1: Classic oldies, rock bands, 60s, soul music.

tijd om het eens even lekker rustig aan te doen met de presentatie. Tijd voor een triootje. En die wordt deze keer ingevuld door Queen met The Killer Queen. De Pointer Sisters komen eraan met Yes We Can Ken. En Danny Vera is een fan van Bruce Springsteen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat I'm On Fire op zijn repertoire staat. Dat is een van zijn favoriete nummers.

0: zijn.
1: Hallo. Kunt u me zeggen hoe laat het is?
2: De tijd is rijp voor een gevoelig werkje. Goud van

Wat is er leuker dan mee te fluiten op de radio? Ik heb al eens een uur radio gevuld met platen waar een fluitje in zat. Natuurlijk zat daar Otis Redding bij en die hoor je nu met The Duck of

0: tweede setje van drie komt volledig uit de 60s. En verder hebben ze niks met elkaar te maken. Ja, of het zou moeten zijn dat ze allemaal ontzettend leuk zijn. Zoals en van Q65, Conquistador van Procol Harum en The Death of a Clone van Dave Davies.
1: Ja, ik denk ik zal het even...

Waar ik me aan erger. Oh, aan degene die de kreet foute platen gebruiken. Ze zijn oud en beslist niet fout bij Radio Seabreeze. Degene die die kreet heeft uitgevonden past in ieder geval niet op dit radiostation. En zeker niet in onze vocabulaire. Straks Oscar Harris en de Twinkle Stars en I Didn't Wanna Listen. En nu het vrolijke en blije Alors Je Chante van Rika Zaraï.

nu we het toch over de inhoud hebben van de radioprogramma's. Wat we ook wel eens zouden kunnen doen is een uur vullen met voormalige alarmschijven. Kan heel interessant zijn, want niet alle alarmschijven worden een hit zoals deze. Op 10 juli 1971 was dat Joe Frank Hamilton en Reynolds met Don't Pull Your Love. Er werd toen geroepen dat Elvis Presley het geschreven had, maar dat was niet zo. Het werd uiteindelijk 23ste in de top 40. In de Billboard Hot 100 werd het nummer 4.

De laatste vocale van vandaag werd als duet gemaakt voor en door Patti LaBelle. De Amerikaanse uit Philadelphia afkomstige soulzangeres is inmiddels 78 jaar. On My Own maakte zij met Michael McDonald en dat haalde in 1986 de tweede plaats.

0: laatste van vandaag is, zoals gewoonlijk, een instrumentale. En dat heeft deze keer Rob Hoeken met zijn Rhythm and Blues Group op zijn geweten. Hij maakte in 1970 nummer 8 van Down South Part 1 en 2. Veel plezier ermee en tot morgen. Dan ben ik er weer om 11 uur met nog meer fantastische oldies op Radio Seabreeze.
1: Naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De familie van een Mexicaanse man die is doodgeschoten door de Amerikaanse immigratiedienst ICE eist een onafhankelijk onderzoek, net als burgerrechtenorganisaties en democratische politici. De 52-jarige Lorenzo Salgado werd dinsdag gedood tijdens een arrestatie in Houston. ICE zegt dat agenten uit zelfverdediging schoten nadat de man met zijn busje op hen zou zijn ingereden. Maar zijn familie betwist die lezing en wijst erop dat er nog geen beelden van het incident zijn vrijgegeven. Premier Jetten heeft na de NAVO-top in Ankara een gepersonaliseerde revolver cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Het wapen, inclusief munitie, heeft Jetten achtergelaten bij de ambassade omdat het niet zomaar mag worden ingevoerd. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wordt de revolver eerst onklaargemaakt. Ook andere regeringsleiders kregen het cadeau, zij lieten het wapen achter. Naast de revolver ontvingen de NAVO-leiders ook een boek, een brief en een speciale vulpen. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal bestaande woningen te koop gezet. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM was er een gebruikelijke seizoenspiek plus een aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. Hoewel de prijsstijging van woningen verder is afgevlakt, is de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning wel naar recordhoogte gestegen, €506.000. Er zijn volgens de NVM 56.700 woningen te koop gezet. Dat zijn er bijna 9% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd 75 jaar oud. De blonde zangeres uit Wales, die eigenlijk Gaynor Hopkins heet, was wereldberoemd door hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero. Haar versie van het nummer The Best flopte, maar 2 jaar later maakte Tina Turner er een succes van. Bonnie, haar kenmerkende schorre stem, ontstond na een keeloperatie. Tyler overleed na een coma in een ziekenhuis in Portugal, waar ze werd behandeld na een darmoperatie. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden, tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen, bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
8: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

behoort te liggen in het bakje favorieten. Deze van Style Council, Shout to the Top uit 1984. Welkom bij Bart's Middagbreeze. Een hele goede middag.

0: voor het programma hiervoor. Binnen zonder kloppen. En morgen is er weer een nieuwe BZK. In Bart's Middag Breeze, yes. De Tavaras, maar ook Keen. Maar is Barry White. He is your first, the last, and my everything.
1: We got it together, didn't we?

van John Anderson sloeg Yes een nieuwe, meer toegankelijke muzikale weg in. Het nummer staat op het album 9125 en groeide uit tot een echte jaren 80 klassieker. Een energieke track die nog altijd fris en indrukwekkend klinkt. In Bart's Middle Breeze, Yes.

0: luister altijd.
1: Leuk dat je luistert en je bent ingeschakeld op de AM 1098 of op onze stream live.radiosibris.nl.

Het nummer werd geschreven door de bandleden nadat beide door hun vriendinnen waren gedumpt. Dit was Player en Baby Comeback uit 1977. De plaat bereikte in Nederland de 32e positie in de single top 100 en wordt beschouwd als een typisch voorbeeld van het latere genre yacht rock. En dit is natuurlijk ongetwijfeld en zeker disco. Wel met een soul randje. Dit is Shaka Tak en Down on the Street.

The Spinners. In Europa vaak uitgebracht als Detroit Spinners. En dat komt uit 1970 en betekende hun grote doorbraak. Het nummer werd geschreven door Stevie Wonder samen met Sarita Wright en Lee Garrett. Met de onweerstaanbare Motown groove, sterke samenzang en soulvolle uitstraling groeide het uit tot een echte klassieker. Een tijdloze hit die nog altijd heerlijk in het gehoor ligt. In Bart's Middle Breeze, Detroit Spinners en It's a Shame.

Nog even een Nederlandstalige in Middag Breeze, namelijk de Nederlandse supergroep De Pomma's. Een samenwerking tussen het cabaretduo Acta en de Munnik en de band van Dikhout. Mijn Houten Hart was hun debuutsingle en meteen een grote hit. Het nummer gebruikt het beeld van een houten hart als een metafoor.

En dat was nog even een mooie plaat van de Puma's. Mijn houten hart uit 1999. En daarmee is aan het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks na de klok van 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je even op de website van Radio Cybris. Dat is www.radiocybris.nl. En wij gaan eruit met een klassieker van Lou Reed. Walk on the Wild Side. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Heel graag tot morgen. Zijn we er gewoon weer om 12 uur. Heel graag tot dan. Dag.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De kwaliteit van de verslavingszorg bij veel kleine en middelgrote instellingen schiet tekort. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij tientallen zorgaanbieders. Volgens de inspectie werken nu veel instellingen niet volgens de landelijke behandelrichtlijnen. Jaarlijks krijgen ruim 60.000 mensen hulp voor een verslaving aan bijvoorbeeld alcohol, drugs of gokken. De inspectie roept de sector dringend op om beter samen te gaan werken en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Nederlandse nieuwbouwwoningen sluiten steeds minder aan bij de wensen van de kopers. Volgens makelaarsvereniging NVM worden er nu vooral appartementen gebouwd, terwijl de vraag groter is naar huizen met een tuin. Het aanbod van nieuwbouw zit op het hoogste niveau sinds 2015, maar de verkoop ervan daalde afgelopen kwartaal met 7%. Volgens de NVM worden er heel veel appartementen te koop aangeboden, maar kopers die er een zoeken hebben ook nog veel keuze uit bestaande woningen. In West-Europa zijn er in de maand juni nooit eerder zulke hoge temperaturen gemeten als vorige maand. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus werd het gemiddeld 20,7 graden, ruim 3 graden boven het langjarige gemiddelde. In het zuiden van Nederland werden temperaturen van boven de 38 graden gemeten. Het RIVM meldt dat er in Nederland tijdens de extreme hitte van vorige maand zo'n 480 mensen meer zijn gestorven dan in een normale week. Vooral ouderen en mensen met chronische aandoeningen. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd 75 jaar oud. De blonde zangeres uit Wales, die eigenlijk Gaynor Hopkins heet, was wereldberoemd door hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero. Haar versie van het nummer The Best flopte, maar 2 jaar later maakte Tina Turner er een succes van. Bonnie, haar kenmerkende schorre stem ontstond na een keeloperatie. Tyler overleed na een coma in een ziekenhuis in Portugal, waar ze werd behandeld na een darmoperatie. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden, tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
6: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
7: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Paul's Muziekboutique.
1: 79 jaar is ze vandaag geworden. De zangeres van Earth and Fire, Johnny Kaagman. En ook een toepasselijke plaat aan het begin van deze aflevering weer van mijn muziekboutique. En Memories, een programma weer vol met muzikale herinneringen. Tussen nu en 2 uur hier bij Seabreeze. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur. En vanochtend kwam het bericht binnen dat ze overleden is. Bonnie Tyler.

0: Ze was al een tijdje ziek, lag in het ziekenhuis in coma. En in eerste instantie dacht iedereen dat ze wel zou overlijden. Iedereen zijn natuurlijk alle artsen en zo in het ziekenhuis. Maar uiteindelijk overleed ze vandaag op 75-jarige leeftijd.
1: Goedemiddag van 1 tot 2.
0: En het nummer dat je net hoorde was eigenlijk haar eerste singleopname. En hier heeft ze een wat ander stemgeluid. En dat komt omdat ze na de opname van dit nummer behandeld werd aan knobbeltjes op haar stemband. Ze mocht van de dokter 6 weken niet zingen. Dat vond ze veel te lang. Dus ze begon al veel eerder te zingen. En als gevolg daarvan heeft ze altijd een beetje dat schorre stemgeluid overgehouden. Wat je eigenlijk hoort op haar allergrootste hit. Total Eclipse of the Heart.

Zelf vond ze dit het mooiste nummer dat ze ooit opgenomen heeft. En ze was jaren later nog verbaasd dat mensen het nog steeds een mooi nummer vonden. Bonnie Tyler, ze is niet meer.

0: Uit onze galerij de Rolands Glory, Boudewijn de Groot en naast jou. En straks gaan wij weer een nummer toevoegen aan die mooie playlist die je ook kunt volgen op Spotify.
1: Aan het strand, op de camping of in de tuin, je hoort het hier. Zomer op je radio, Bas Muziek Boutique.
0: Ja, dat de zomer losgebarst is, dat zien wij hier ook op de weg in de Lot waar dit programma vandaan komt. Veel auto's met een Nederlands kenteken. Dat betekent dus dat de vakantie inderdaad begonnen is. En vooral die mensen die op vakantie zijn in de Lot, deze van Cliff Richard.

Het onmiskenbare geluid van de Gypsy Kings met een nummer dat oorspronkelijk dateert uit 1958, een Italiaans lied. Ik ken het ook in uitvoering van onder andere Al Martino en het wereldberoemde Volare. En over wereldberoemde nummers gesproken,

zaten even dus in de jaren 80 met Ian Hunter. Ken je dit nummer nog? Hij, volgens mij is het ook de man achter Meatloaf en Ellen Foley. We gotta get out of here. En dit is weer zo'n Nederlandse productie uit de jaren 70. Rock'n'roll muziek hier bij Seabreeze op deze dinsdagmiddag. The Guitar King.

Er zouden nog een paar mooie hits komen, onder andere Stan the Gunman. Henk de Nijf en de Jets kwamen voort uit Long to Learn in the Shakers. En dit was eigenlijk al hun allergrootste vorm van de Guitar King. 1969. Dat jaar dat dit deze van Shocking Blue. Daarmee blijven eventjes in Nederland wat betreft de muziek. Send me a postcard, darling.

0: 1969 stuurde je nog ansichtkaart. Ik weet wel, toen ik in de jaren 70, 80 op vakantie ging, daar gaf je een klein kapitaal uit aan ansichtkaarten en postzegels. Want dat hoorde er gewoon bij. Wie doet dat nu nog?
1: Wals Muziekboutique. Wals Muziekboutique.
0: Laat ik het bij mezelf houden. Ik heb al jaren geen ansichtkaarten meer verstuurd.

een nummer toevoegen van een gezelschap dat wij onder andere kennen van het lied Suzanne. Daarmee braken ze door. Maar ze hebben meer fraaie liedjes gemaakt. Getuigen een nummer dat wij nu gaan toevoegen aan de galerij der Hollandse Glorie. Heb ik het over VOF de Kunst. En ja, oude liefde, die roest niet.

0: We hebben het nummer toegevoegd aan de galerij de Roland Florian. Daarmee staan er nu 109 nummers in die lijst die je ook kunt volgen op Spotify. En het is goed voor 6 uur en 35 minuten Nederlandstalige muziek.
1: Het hitarchief gaat weer van het slot. Paul's Muziekboutique. Tijd voor antiek.
2: Net zoals ze vroeger klonken.
0: Ja, het is echt antiek dit hoor.
3: Well, when I was a young man and never been kissed, I got to think.

nummer dat heet uit het eind van de jaren 50. Ja, Kisses Sweeter Than Wine. Wel knap over zo'n heel leven verteld in een paar minuten. Jimmy Rogers was dat. Dit is Marianne Rosenberg, haar enige grote hit hier in Nederland. Ich bin, wie du?

Marianne Rosenberg, ik ben Wido. En terwijl hier een uitermate irritante vlieg in de studio zit, ben ik toegekomen en mijn laatste plaats. Zometeen veel plezier met Terry en tot besluit T-Rex.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Duitsland koopt Amerikaanse Tomahawk-raketten om de afschrikking tegen Rusland te versterken. Bondskanselier Merz maakte na de NAVO-top in Ankara de overeenkomst bekend. De kruisraketten hebben een bereik van ongeveer 2500 kilometer en worden in Duitsland gestationeerd. Het is niet bekend hoeveel raketten er worden gekocht en wat ze kosten. Europa wil op termijn zelf middellange afstandsraketten ontwikkelen om het grensgebied beter te beschermen tegen aanvallen. De kwaliteit van de verslavingszorg bij veel kleine en middelgrote instellingen schiet tekort. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij tientallen zorgaanbieders. Volgens de inspectie werken nu veel instellingen niet volgens de landelijke behandelrichtlijnen. Jaarlijks krijgen ruim 60.000 mensen hulp voor een verslaving aan bijvoorbeeld alcohol, drugs of gokken. De inspectie roept de sector dringend op om beter samen te gaan werken en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Nederlandse nieuwbouwwoningen sluiten steeds minder aan bij de wensen van de kopers. Volgens makelaarsvereniging NVM worden er nu vooral appartementen gebouwd, terwijl de vraag groter is naar huizen met een tuin. Het aanbod van nieuwbouw zit op het hoogste niveau sinds 2015, maar de verkoop ervan daalde afgelopen kwartaal met 7%. Volgens de NVM worden er heel veel appartementen te koop aangeboden, maar kopers die er een zoeken hebben ook nog veel keuze uit bestaande woningen. En steeds meer vrouwen kiezen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse voor de langste afstand van 50 kilometer. Dit jaar doen ruim 2000 vrouwen mee, bijna een vijfde van alle deelnemers op die afstand. Op de 50 kilometer is de jongste wandelaarster 11, de oudste 81 jaar. In totaal verschijnen op 21 juli 47.000 wandelaars uit 77 landen aan de start. 43% vrouwen en 57% is man. Ruim 13.000 deelnemers lopen de Vierdaagse voor het eerst. De meest ervaren deelnemer gaat op voor zijn 66ste Vierdaagse kruisje. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: en stil eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
2: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
1: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
2: Ga dus snel kijken en bestel.
1: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Er zijn veel radiostations die beweren dat zij de beste zijn. Maar dat bepaal jij.

0: City, die Egyptenaar. Kijk maar eens naar die plaatjes, dan zie je het. Walk like an Egyptian. De Bengals uit 86, met dank aan Paul van der Mark met zijn muziekboutique hier op de radio Seabreeze. En wat betekent dat weer op de donderdag, even na tweeën?
1: De Easy Way Show met Terry Hendricks.
0: Zo is het, en niet anders. Als je je verheugd hebt, blijf lekker luisteren. Als je denkt van, nou, ik ken hem inmiddels wel, dan luister je naar straks Hans de Knecht.
1: Easy Way Show.
0: Maar dat is de Middle of the Road Show. En degene die nu luisteren met plezier naar de radio, dat zijn de Shiny Happy People, zeker weten. Want die vinden het gewoon leuk en gezellig om te luisteren naar de radio. Seabreeze is bij je. Alle

terecht gezegd, zeg ik altijd maar. Easy Way met de mooiste oldies op Seabreeze. Was onder andere deze dat uit 1971 alweer. Curtis Mayfield met die mooie Move On Up, Turn Me Down en wat iets meer zei. Radio Seabreeze tot 4 uur de Easy Way Show. En dat elke donderdag weer op jouw radio. En dat betekent Easy Way, Britney Spears.

kwam en ging uiteindelijk weer. Hij zong erover. Luc Bral uit 1974. Hij zag zijn familie even terug en toen dacht hij, wat doe ik hier eigenlijk? Ja, dat gevoel kan ik me dan wel voorstellen. Als je zo lang bent weg geweest, dan is het gevoel van de binding is een beetje verdwenen en af en toe is terugkomen. Maar gelukkig zijn wij één grote familie hier bij Seabreeze Radio. 1979, dit is Sister Sledge met We Are Family.

Lekker hoor, die nummers. Cliff Richard and the Shadows. I could easily fall in love with you. Vaak gezegd natuurlijk, maar het vervelende is als het zo tegen 2:30 loopt. Dan heb je zin in koffie en dan is zo'n nummer zo vreselijk kort om op een fatsoenlijke manier gewoon een kopje koffie te zetten. Trouwens, de volgende is ook maar 3 minuten. Love.

En die muziek gaat maar door hier bij Seabreeze, de Easy Way Show, met Love, Shine a Light, zoals gezegd. Ook een minuutje of drie in deze van Katrina and the Waves uit 1997 alweer. De mooie muziek gaat door en meestal rond half drie, iets uit Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland of waar het ook vandaan mag komen, als het maar ergens in het zuiden van Europa is. In ieder geval anderstalig. We gaan naar Charles Aznavour en dan is het wel even tijd, 4 minuten, om een kopje koffie te drinken. Dit is La Bohème.

1993 kwam het alweer. I'm Gonna Be 500 Miles. Muziek hier op de radio en over lekkere muziek gesproken. We doen het gewoon rustig aan. Dit is de Starland Vocal Band. Afternoon Delight. En daarmee naar die mooie jaren 70. Waar de hits kwamen en zeker blijven.

Ik haal het nog maar een keer. Brown Eyed Girl. Van alles wat, van iets te veel in deze uitzending natuurlijk. Helemaal bij Seabreeze. En we duikten van een nummer uit 1976. Gaan we opeens naar 67. Dan wisselen we gewoon de laatste twee cijfertjes. En dan zaten we bij de Brown Eyed Girl van Van Morrison. En als het dan rond dit tijdstip is, is het meestal zoiets voor Nederlandstalig. Ken je er nog? Connie van der Bos. Hey,

Je kan het toch wel een van de grootste van ABBA noemen. Vroeger zeiden we altijd in onze jonge jaren ABBA. Ja, waarom weet ik eigenlijk niet. Er is een tijdje geweest dat ABBA in mindere mate populair was, want het was zo commercieel. Ja. Ik heb daar nooit moeite mee gehad hoor. Uiteindelijk zijn er artiesten om hun geld te verdienen. Dat geldt voor de kleine en de grote. En vooral de kleine die moeten het vaak met een schijntje doen. Zeker in de vroege jaren. Al zijn de volkszangers van tegenwoordig een van de best betaalde, wat ik zo hoor. We gaan in 1988. Dit is Won Ton Ton met Lie, I Lie and I Cheat.

altijd weer een kippenvelmomentje, deze Bea van der Maat, die helaas niet meer onder ons is. Met het fantastische nummer van Won Ton Ton uit 1988 alweer. En ja, wat kon die vrouw een stem opzetten? Wat kon ze zingen? En gelukkig hebben we Seabreeze met de muziek die we kunnen laten horen. Speciaal voor jou, hier bij de Easy Way Show. Meer dan mooi, we gaan op naar het nieuws en weer van 3 uur. Tot zometeen. Luister naar Roger Whittaker, From Both Sides Now.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een schoenenfabriek in het zuidoosten van China woedt een grote brand. Ruim 180 brandweerlieden en 35 wagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De Chinese president Xi Jinping spreekt van zware menselijke verliezen. De autoriteiten bevestigen dat er slachtoffers zijn, maar hebben nog geen aantallen bekendgemaakt. Hulpdiensten zoeken nog naar mensen die mogelijk in de Chinese schoenenfabriek vastzitten. Na de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK boeken veel meer mensen een vakantiehuisje. Verschillende aanbieders zien een duidelijke stijging in het aantal reserveringen. Natuurhuisje kreeg in de week na de uitschakeling 55% meer boekingen voor juli dan een week eerder. Ook Europarks zag een flinke groei, al is het niet zeker of die alleen door het voetbal komt. Volgens aanbieders van vakantiehuisjes stemmen mensen hun vakantie steeds vaker af op de actualiteit en wachten ze met boeken. Iran zegt Amerikaanse schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen met kruisraketten als reactie op eerdere Amerikaanse bombardementen op Iran. In Kuwait, Bahrein en Jordanië zijn meldingen gedaan van Iraanse raketaanvallen. In Jordanië gingen luchtalarmen af na de detectie van raketten uit Iran. Daarnaast melden Iraanse media explosies bij de kerncentrale van Bushehr na een Amerikaanse aanval. De Verenigde Staten hebben die nog niet bevestigd. En de Iraanse president Pezeshkian is tijdens de begrafenisceremonie van Ayatollah Khamenei aangevallen door een woedende menigte. Beelden laten zien hoe beveiligers hem wegtrekken terwijl mensen tegen hem schreeuwen. Ook buitenlandminister Arachi werd belaagd en bekogeld. De incidenten laten de grote verdeeldheid in Iran zien tussen voorstanders en tegenstanders van onderhandelingen met de Verenigde Staten. De president en minister zijn voor, maar Iran kent ook veel hardliners die de Verenigde Staten als grote vijand zien. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: The Easy Way Show. Easy Way Show met Terry Hendricks.

0: Hans de Knecht met de Middle of the Road Show. Dat betekent dat we het nu rustig aan doen, jazeker. Daarom en niet anders hebben we deze show ook de volgende naam gegeven.
1: The Easy Way Show met Terry Hendricks.
0: Wat dat betekent dat over het algemeen in het uurtje, de twee uurtjes op de donderdag, dat het allemaal wat rustig aangaat. Welkom bij tweede uur.
1: Easy Way Show.
0: Even toch naar wat uptempo. We gaan naar Petula Clark. Dank.

Seabreeze. Ik ben een liefhebber van deze muziek. Gewoon lekker relaxed om naar te luisteren. De basis ligt in de country en western natuurlijk. Deze van Glen Campbell uit 1968 alweer. En als je het hoort, dan denk je van, ach, het kan anno 2026 nog gewoon gedraaid worden. En als je het hebt over muziek wat altijd kan blijven draaien, is deze uit 1978 de Soul Showtijd. De Tramps. En ik weet nog goed, ik zat bij Hans de Knecht in de studio. En we draaiden deze. En we deden lekker mee. The Night.

altijd lekker in de discotheek, hoor. Zeker weten, vrienden. Dan zeiden we, hoe ging die? Ging je lekker? Voetjes van de vloer? Ja, mensen. In de disco, weet je wel. En iedereen ging gewoon lekker los. En ja, in de disco waren de mooie tijden. En dan zei ik altijd, weet je, de volgende plaat is voor jullie. Jij kunt altijd op mij rekenen. Zeker weten, hoor. En dan draaide je tot laat in de nacht. Hans weet er alles van. Of niet Hans, zeker weten. Isabella A. Maar dat was lang na vervlogen tijden. Dit is Jij mag altijd op me rekenen.

alles, de echte radio waar je naar luistert hier bij Seabreeze. In ieder geval 1098 op dit moment en natuurlijk Hi-Fi Stereo op jouw radio. En in het kader van alles wat, van niets te veel, pakten we deze even. Uit 83 alweer Kenny Rogers en natuurlijk Dolly Parton met Islands in the Stream. En de Islands in the Stream hoor je regelmatig voorbij komen. Oh nee, weet je, die hebben we net gehad. We pakken gewoon even een ander plaatje. Deze. Ja. Je moet niet te veel terugkijken en niet dezelfde plaatjes gaan draaien. Vind je ook niet? Dit is Peter Tosh met Mick Jagger. En dit is natuurlijk die ene.

luisteraars van Seabreeze. Dochters, zoons, ze worden ouder. En vooral moeder met haar dochter, ja. Ze gaat naar school en dan trouwen. Luister.

0: met Slipping Through My Fingers. Ach, en dat is het gevoel wat je niet kwijtraakt. Ze worden ouder en loslaten. En als je ouder wordt, laten ze jou een keer los. Zo is het. Jim Croce uit 1974 alweer. En de muziek gaat me lekker door. I'll have to say.
1: I know it

op sommige radiostations verguist en niet gedraaid. Maar hier bij Seabreeze hoor je het gewoon. Als je het nog niet warm hebt, krijg je het er vanzelf warm van. Jane Birkin samen met Serge Gainsbourg. Je weet nog wel, je t'aime, mon non plus. En zij waren gelukkig met elkaar, dat weet ik wel, deze twee. De Turtles, uitgebracht in 67 en 65 opnieuw.

Het is maar of je er gelukkig mee bent. Zij waren in ieder geval gelukkig met elkaar, zoals ik net zei. James Burgin en Cherche Gainsbourg. Maar dit waren de Turtles. En zij waren happy together. En ik zei net, 1975 is die uitgebracht. Maar ook in 1967. Nog zo één. Die zegt, ik ben helemaal gek van je. Dit is Bette Midler met To Deserve You.

0: de echte wijn.
1: Dus het blijft een nummer met een echte dubbele bodem. En als je je aangesproken voelt, denk nog eens even na. Wat doe ik? Raccoon, dat is een formatie natuurlijk waar ik regelmatig in de uitzending wat van draai. En deze was uit 2020. En als ik hem zo hoor, dan denk ik, ach, het is nog steeds heerlijk om te draaien. En over lekkere muziek om te draaien is dat natuurlijk ook deze van die Alan Parsons Project. Dat is alweer uit 1980. En dan denk je, oei, wat is dat weer lang geleden, luisteraars. Dit is The Turn of a Friendly Card. En zo lopen we rustig naar de klok van vieren. Maar er komen nog wat lekkere plaatjes aan. Blijf er even bij.

ook ongelooflijke mooie muziek is. En fijn dat je het nog terug hoort hier bij de Easy Way Show bij Seabreeze, jouw radio. Even naar de wat vrolijke noot van Michael Bublé. Dit is alles, oftewel everything. En dat hoor je voorbij komen hier op de radio op 1098 en Hi-Fi Stereo. Your false start.

er weer op. Het tweede uur Easy Way Show. Dat betekent dat het voor mij weer aftellen worden naar volgende week donderdag. Dan ben ik weer bij jullie. Maar voordat het zover is, eerst nog het komende uurtje de Easy Way Show. Hans de Knecht en daarna nog vele andere programma's. Ik zeg tot volgende week. Dag allemaal. En dit is even de laatste vocaal uit 78. Kenny Loggins en Stevie Nicks. Herkenbaar. Whenever I call you friend. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor een verwoestende reactie als Washington zich blijft bemoeien met de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn Amerikaanse acties de oorzaak van de oplopende spanningen. Iran wil zelf de controle houden over de belangrijke vaarroute en stelt voorwaarden aan schepen die er doorheen varen. Iran zegt ook een Amerikaans oorlogsschip en andere schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen. Dat is nog niet bevestigd door de VS. Gewichtsdiscriminatie is een groot probleem op de arbeidsmarkt, zegt kennisinstituut Movisie. Mensen met een hoog gewicht maken volgens onderzoek minder kans op een baan, promotie en goede beoordelingen. Ook krijgen ze vaker te maken met pesten, intimidatie en uitsluiting op de werkvloer. Movisie vindt dat de wetgeving beter moet worden aangepast om die vorm van discriminatie aan te pakken. Werkgevers kunnen vooroordelen verminderen door sollicitaties volgens vaste regels en criteria te laten verlopen. Bij een schoenenfabriek in het zuidoosten van China woedt een grote brand. Ruim 180 brandweerlieden en 35 wagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De Chinese president Xi Jinping spreekt van zware menselijke verliezen. De autoriteiten bevestigen dat er slachtoffers zijn, maar hebben nog geen aantallen bekendgemaakt. Hulpdiensten zoeken nog naar mensen die mogelijk in de Chinese schoenenfabriek vastzitten. En Nederland en Europa moeten sneller innoveren om China te kunnen bijhouden. Dat zegt minister Sjoerdsma na een economische missie van 3 dagen naar China. Volgens hem valt vooral de enorme innovatiekracht en snelheid van Chinese bedrijven op. Hij vindt dat China wel zijn handelsoverschot moet aanpakken, maar dat Europa ook zelf aan de slag moet. Als voorbeeld noemt hij de snelle ontwikkeling van de Chinese auto-industrie. Die groeit weliswaar met staatssteun, maar ook met technologische innovaties, al dus de minister. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
8: Valdorpelshop.nl.
9: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, 1 adres.
8: Valdorpelshop.nl.
10: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098
12: en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

En er sowieso lekker mee in die tijd. En nog steeds trouwens. En als ik je nou vertel dat dit de tweede hitsingle is geweest van Bonnie M, geloof je me dan? Het was een dubbele A-kant, Rivers of Babylon en Brown Girl in de Ring. En de allereerste werd Baby, Do You Wanna Bump? Dat waren de gouden tijden van Bonnie M, midden jaren 70. Leuk om ze terug te horen in de show. Wees welkom, een uurtje, de Middle of the Road Show.

90s Dance Fever werd het ook wel genoemd. Cheryl Lynn, Got To Be Real, terug in de Middle Of The Road Show. Zometeen een fijne, achter de keukengordijnen. Ja, hey, ken je dit nog? Francesco Napoli. Ach, van alles is mogelijk in de Middle Of The Road Show.

0: was het een zeer populaire zanger, hoor, in die regio daar. Ja, goed, zijn we ook te beluisteren met de middel of de roadshow, natuurlijk. Gewoon via het wereldwijde internet. Oh, solo bio. Dankjewel, Francesco en Napoli.
1: Van achter de
0: keuken. Gaan we doen. Oh, we gaan een potje dansen. Lijkt wel leuk. In zomerse sfeer, vrienden, onder een palmboom. Wat willen mensen nog meer? Haha, hier is hij. Zullen we maar weer een potje...
1: Dit is de Potje...
0: Potje...

0: ontevreden, weer zo'n ontevreden werknemer is hier. Hey, wat terecht. Ik brauch een merk. Ja hoor, gewoon vragen. Nee, heb je, ja, kun je krijgen. Hey,
1: bos, ik vraag meer geld.
0: Een regioplaatje in dit geval, vrienden. Nou, dat was Koenten Gabriel.
1: En die konden we van jullie aan.
0: Welkom, leuk dat je erbij bent, wereldwijd inmiddels op de Roadshow. En vandaag ook weer op jouw radio. Hey, Dr. Rhythm.

keer over het mooie nummer van Procol Harum. Why the Shade of Pale. Totale andere vorm gegoten. Best wel lekker. Ik ga even een aantal Vlamingen blij maken. Die luisteren op dit ogenblik naar de Middle of the Road Show. Frank Galan, ja, wie kent hem niet?

bij de Shocking Blue. En later gewoon eventjes met Galaxy Lane aan de gang. Robbie van Leeuwen, dames en heren. En Hugo van Haaf zit trouwens ook geen onbekend persoon in die periode. Waarin niet de gitaar, maar de elektrische mandoline centraal stond. Galaxy Lane kreeg bijvoorbeeld een contract bij Polydor. Staat met Roxy Music in de Hoe in de Vliegenboler in Voorburg. En doet optredens in Duitsland, België en Frankrijk. Vlak na deze single, A Long Hot Summer, valt de groep helaas uit elkaar. Dit is

stond redelijk bekend door het maken van kinderliedjes. Herman, Erwe en Jozef Kussens. Onder de naam Circus Kussens konden ze op nog andere platen. Hè? Die wat volwassenen klonken, zoals bijvoorbeeld In de Zomer. 1985 was het alweer gisteren in de voltooid verleden tijd. De Middle of the Roadshow, vrienden. Wat een tijd, zeg. En de zomerseditie vandaag van de Middle of the Roadshow. Heerlijk. Raam open en meedoen je met L.

0: Doe me denken aan dat tv-programma met Joris Linssen.
1: Ja hoor.
0: Hello, hello, goodbye. Nou, tuurlijk. Totaal herkenbaar. En de Beatles, de Beatles in de Middle of the Road Show. Het was even de laatste in de show van vandaag. Maar gelukkig morgen nog veel en veel meer. De Knecht, hoe is het met de koelkast? Nou, ga op onderzoek uit.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachten vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolomina's en richt zich ook tegen victim blaming. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar. Minister Heijnen van Financiën wijst een Spaans plan voor meer gezamenlijke EU-leningen fel af. Hij noemt dat voorstel voor extra zogenoemde eurobonds er eentje voor de kattenbak. Spanje wil dat de EU jaarlijks 850 miljard euro extra leent namens de lidstaten voor een lagere rente dan sommige EU-lidstaten apart kunnen lenen. Dat bespaart de EU in zijn geheel geld, zo stelt Spanje. Maar volgens Heijnen blijft Nederland tegen eurobonds en moeten de landen eerst maar hun eigen financiën op orde brengen. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor een verwoestende reactie als Washington zich blijft bemoeien met de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn Amerikaanse acties de oorzaak van de oplopende spanningen. Iran wil zelf de controle houden over de belangrijke vaarroute en stelt voorwaarden aan schepen die er doorheen varen. Iran zegt ook een Amerikaans oorlogsschip en andere schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen. Dat is nog niet bevestigd door de VS. En Italië zet 2 Russische diplomaten uit vanwege vermeende spionageactiviteiten. Volgens de Italiaanse regering gaat het om agenten van de Russische geheime dienst die onder diplomatieke dekking werkten. De uitwijzing volgt na de arrestatie van 2 voormalige Italiaanse inlichtingenmedewerkers. Zij worden ervan verdacht gevoelige informatie over militaire steun aan Oekraïne te hebben doorgegeven aan Rusland. Rome noemt de spionagezaak een ernstige en onaanvaardbare inmenging. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen is er volop zon met in Groningen wat bewolking bij zo'n 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

afternoon. Nou, dat klopt, dames en heren. Het enige live programma met de 5 in de klok van maandag tot en met donderdag, dames en heren. Cheerio. Het is happy hour en dat betekent de beste hits dubbel op. Live uit de Lofthillaren met strak blauwe hemel. Het was de hele dag bewolkt, maar nu is het prachtig zonnig. Weet ik, en dat begrijp ik ook wel, want het is een feestelijke dag, dames en heren. Onze eigen 1395 is weer in de lucht. Daar kom ik straks nog even bij je op terug. Maar eerst welkom bij Barkies Monanza. Natuurlijk met de hits van je leven. En die hits van je leven, die komen uit de top 40 zoals deze was op 9 juli 1966, 9 juli 1975, 1992 en... Nee, 1982 en 1991. We draaien de beste drie platen uit de top 40 van deze dag. Inclusief de nummers 1 vanaf ongeveer kwart voor 6. De beste muziek uit 4 decennia. Mijn naam is Wieber Berkie. Uiteraard met het actuele weerbericht voor morgen. En de belangrijkste nieuwsitems. Het beste van 40 jaar hitstory. Tot aan 6 uur op Seabreeze 1095. En, jawel, hij is er weer. 1395 AM. Na de volgende plaat, dames en heren, gaan we live naar het dak op het aquarium. Om te horen hoe dat gegaan is. Je hoort het na deze van Moments and Whatnots. Here's Girls.

0: Moments and Whatness. Uit de top 40 van 9 juli 1975, dames en heren. Het is een bijzondere dag vandaag. Want eindelijk is de zender op 1395 AM weer aan. Daar moet een klein verhaal aan vooraf. Dat zal ik u kort vertellen. In 2016 zijn de middengolffrequenties vrijgegeven voor amateurgebruik. En Radio Seabreeze was een van de eerste, zo niet de eerste, om daar gebruik van te maken. En als je ooit van Heerenveen naar Leeuwarden rijdt, halverwege heb je Grauw, daar staat het Aquaverium. En dat was onze opstellocatie. En daar heeft het 10 jaar lang gedraaid, waar een van de best beluisterde radiostations op Middengolf. En later kwam 1098 erbij. Maar op een gegeven moment ging 1395 eraf. We staan, niet ik, maar Marcel Joustra staat op het dak van het Aquaverium as we speak, dames en heren. Marcel, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Laten we dat niet doen, dat jij ook op het dak komt staan.
0: Nee, alsjeblieft niet. Nee. Hey, waarom is 1395 zo lang onver geweest?
1: Ja, het hele Aquaverium is een pand natuurlijk wat al 30 jaar geleden is gebouwd. Dat was dringend aan renovatie toe. Het heeft zelfs even te sloop gestaan, zeg maar.
0: Oei.
1: Maar er is gelukkig een nieuwe eigenaar geweest. FBR Audio Video. Dat is echt een heel groot bedrijf wat doet in videoschermen. Die heeft het pand gekocht, volledig gerenoveerd. En daarbij werd het dak ook volledig gestript. Dus onze zender moest daarom eraf. Alleen het herstel van het dak, dat heeft gewoon veel langer geduurd dan gedacht. Ze hebben voortdurend lekkage gehad, weer eraf. Nou ja, verder moeite besparen, want het heeft gewoon maanden geduurd. Maar as we speak, sta ik op dak.
0: 4 maanden offline geweest of nog langer?
1: Nou, 20 weken, hè?
0: 5.
1: Eind januari.
0: Ja. Nou ja, vervelend, maar waar? Maar we zijn weer terug.
1: We zijn weer terug. As we speak sta ik hier naast de kast. Ik voel de warmte ervan afkomen, denk ik als maar. De zender staat hier beneden en de antenne staat hier boven te stralen. Ik zie het verkeer langs mij schieten over de snelweg. Dus het draait weer volgens mij.
0: Kan je beschrijven wat jullie gedaan hebben daar de afgelopen vorige week en vandaag om de boel weer in de lucht te krijgen?
1: Jazeker, we hebben alle masten die zijn voorzien van een lier door de eigenaar zelf. Daar gaan normaal de vlaggen mee omhoog. Daar hebben we onze kabels eraan kunnen bevestigen. We hebben de lier omhoog gezet. We hebben alles in roestvrijstaal uitgevoerd. Alles in het lengte gezet. Aarding weer ergens onder het dak, want ze hadden het dak zo geasfalteerd, dat hebben we nu niet gedaan. Gebitumineerd, zeg maar, dat we niet bij onze aarding konden komen. Dus we hebben weer door de dakbedekking heen moeten gaan. Dat wordt morgen weer gerepareerd. Maar goed, dat wordt allemaal gedaan. Bovendien hebben we ook nog de hele kliminstallatie opnieuw aangelegd. Ladders en beveiliging enzovoort. Want dat was ook van vervanging toe. Dus heeft behoorlijk wat centen gekost, maar het doet het weer.
0: Hij doet het weer. Het is een duurzame oplossing, denk je?
1: Zeker. Ja, zeker. Ja.
0: Dus weer 10 jaar...
1: Nou ja, ik weet niet hoe wij er over 14 jaar bij staan, maar die antenne hangt dan nog. Zeker weten.
0: Ze zijn samen weer online, dames en heren. 1098 en 1395, onze hoofdzender. Dankjewel Marcel, dankjewel voor het hele team dat die zender weer online is.
1: Zo is dat. Yes.
0: Dank je voor het verslag. En dan wordt het toch wel tijd om een hele toepasselijke plaat te draaien. Past weliswaar niet in het format, maar hey, kom op. There's something in the air.

altijd extra veel aandacht voor One Hit Wonders. En dit is misschien wel de meest ultieme One Hit Wonder. Ongelofelijke hits in 1981. All over the world. Van Sniffin' the Tears en Driver's Seat. Daarna nooit meer iets van gehoord. Maar het blijven leuke dingen, dames en heren. One Hit Wonders. Nieuws nu, dames en heren. Het afgelopen... 1098 en 1399. We zijn er weer. Geweldig. Ik word er heel erg vrolijk van. We gaan naar het nieuws. Het afgelopen kwartaal werd bij NVM-makelaars een recordaantal van circa 57.000 woningen te koop gezet. In het voorjaar staan er meestal meer huizen te koop. En het zijn er nu nog meer doordat huurwoningen worden verkocht. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel een bod te moeten uitbrengen. En dat de prijzen op de woningmarkt minder hard oplopen. De NVM waarschuwt wel dat het effect tijdelijk is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. Om dat probleem op te lossen moet er structureel meer gebouwd gaan worden. Nou, laat dat maar aan het kabinet over.

0: luisteren uit 1966. Zometeen gaan we kijken wie er geboren zijn op deze dag in de popmuziek. Op 9 juli. Maar eerst deze. Uit de Verenigde Staten. Sugarloaf uit 1965. 75, pardon. Don't call us. We'll call you.
1: Hallo.

0: yourself and don't call us, we'll call you.
1: Deze dag in popmuziek.
0: Vandaag is het 9 juli, dames en heren. Opmars naar weer een tropische week, maar dat hoor je zo meteen. Maar gewoon eens naar de jarigen. Wie zijn er geboren op deze dag in de popmuziek? We beginnen op 9 juli 1946, 2 jaar maar liefst. Als eerste Bon Scott, de legendarische Bon Scott van AC/DC natuurlijk. Helaas overleden op 20 februari 1981. En ook Joe Michelli. Hij is van John Fred en his Playboy Band. 1947, onze eigen Journey Kaagman, zangeres natuurlijk van Earth and Fire. En 1950, Gwen Guthrie, legendarische soulzangeres uit de Verenigde Staten. Ook 2 jaar op 9 juli 1954, als eerste Debbie Sledge. Natuurlijk een van de Sisters Sledge. En onze eigen René de Haan, jawel, vuile huid. Oké, okay, laat maar. 1959 dan Mark Almond, zanger van Soft Cell. En 1971 Calvin Grant. Hij is een van de zangers van Musical Youth. Maar dames en heren, voor de hitjaren van vandaag gaan we terug naar 9 juli 1959. Toen zag het levenslicht in Schotland. Jim Kerr van The Simple Minds.

Soft Cell, dames en heren. En daarvoor The Simple Minds. En waarom draaiden we The Simple Minds? Omdat Jim Kerr jarig is. Maar wie is er ook jarig vandaag? Mark Almond uit 1982. Dit was Torch van Soft Cell, dames en heren. En zo is de cirkel weer rond. We gaan nog even naar het nieuws. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de vrijspraak van twee mannen van 48 en 45... die werden verdacht van verkrachting van een meisje van 17. Dinsdag werden de oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken. De rechtbank noemde de verklaring van het meisje betrouwbaar en ging ervan uit dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden, maar achtte verkrachting niet bewezen. Het OM gaat in beroep. De betogers droegen spandoeken waarop staat vrijspraak waarom. Geen ja is nee en geloof slachtoffers. Volgens RTV Utrecht waren er zo'n 700 mensen op de demonstratie afgekomen. Zometeen de nummers 1, dames en heren, Barkies Bonanza. Maar eerst nog deze uit 1991. T. Lau.

Natuurlijk van de Scene, die is, uit mijn hoofd zeg ik, een jaar of 4, 5 geleden overleden. En dat heeft hij groots gedaan, dames en heren. Daar is hij lang mee bezig geweest. Hij is nog net niet als een soort André Hazes in de vuurpijl naar boven geschoten, maar het scheelde niet veel. En even zo goed was natuurlijk een fantastische zanger, een fantastische band. Het was blauw en het stond in de hitparade van 9 juli 1991, dames en heren. We gaan naar de nummers 1 in Barkies Bonanza. De nummers 1 uit de hitparade van 9 juli 1975, 9 juli 1982, 1991. Maar we beginnen op 9 juli 1966.

aan of af te kondigen, nou, zei ik, zal het toch doen. Beatles uit 1966, net voor het moment dat ze zouden gaan stoppen met toeren. Paperback Writer. We gaan naar het weerbericht, dames en heren, in Barkies, Monens op Seabreeze. 13.95 en 1098 AM. Morgenochtend begint de dag in het noorden plaatselijk grijs. Net laaghangende bewolking en ook lokaal wat nevel en mist. De grijzigheid verdwijnt en de zon zal volop schijnen. Er waait een zwakke tot matige noordoostenwind. In het middaguur is het 20 graden in het noorden en 25 graden in het zuiden. In de middag is het zonnig en zomers. Er waait een meest matige noordoostenwind en de temperatuur stijgt naar 21 graden op de Waddeneilanden en naar 22 tot 25 graden elders in het noorden. In de rest van het land is het 27 tot 29 graden en hier en daar wijst de thermometer 30 graden aan. Morgenavond stroomt in het noorden weer laaghangende bewolking vanaf de Noordzee binnen. Elders blijft het helder. De temperatuur daalt langzaam en halverwege de avond is het van noord tot zuid rond 19 tot 26 graden. Het is hoe dan ook een aangename zomeravond en prima weer om weer te gaan barbecuen. In de nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar 14 tot 16 graden. Parkies Monenza met de nummers 1. We gaan naar 1975. En wat misschien wel het allerbeste nummer is wat ABBA ooit heeft gemaakt. Als je het mij vraagt.

Will Follow Him, wat door diverse zangeressen is uitgebracht. Maar zij heeft een, nog eens een keer een cover gedaan in 1982. I Will Follow Him. En het stond op nummer 1, dames en heren, op deze dag. In 1982 in de Nederlandse top 40. Ja, kan gebeuren. 1991 nu, dames en heren. Toen stond deze plaat nummer 1. Is Extreme. More Than Words.

1, dames en heren, de hitparade van 9 juli 1991. Maar het was een beetje een wolvenschuimskleren, want het maakte hele andere muziek dan dit nummer. Anyway, dames en heren, deze Parkies Bonanza zit erop. Morgen meld ik me weer, maar dan met Thank God It's Friday tussen 7 en 9. Ik maak je alleen maar de bonus track van The Hunters.

0: Nieuws met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Bij de grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. President Xi Jinping spreekt van een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft direct een onderzoek naar de oorzaak gelast. De brand brak uit in een fabriek van Huiteng Shoes Company. Xinjiang is een belangrijk centrum voor de Chinese schoenenindustrie, waar jaarlijks ongeveer 1 miljard paar sneakers wordt gemaakt. De schoenenindustrie levert daar ruim 6 miljard euro aan inkomsten op. De eerste bergetappe in de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Op de Col de Tourmalet kwam hij als eerste over de finish met een voorsprong van meer dan 2,5 minuut op zijn grote Deense concurrent Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel werd vierde. Met de overwinning lijkt Pogacar de basis te leggen voor zijn vijfde eindzege in de Ronde van Frankrijk. Hij neemt ook de gele trui over van de Noor Torsten Traeen die in een afdaling ten val kwam. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van 2 mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachten vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolomina's en richt zich ook tegen victimblaming. Het OM had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar oud. Minister Heijnen van Financiën wijst een Spaans plan voor meer gezamenlijke EU-leningen fel af. Hij noemt dat voorstel voor extra zogenoemde eurobonds er eentje voor de kattenbak. Spanje wil dat de EU jaarlijks 850 miljard euro extra leent namens de lidstaten voor een lagere rente dan sommige EU-lidstaten apart lenen. Dat bespaart de EU in zijn geheel geld, zo stelt Spanje. Volgens Heijnen blijft Nederland tegen eurobonds en moeten de landen eerst maar hun eigen financiën op orde brengen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie. Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Welkom bij Zender in Woelig Water. In het komende uur ga je luisteren naar Keukenpret, uitgezonden op 20 juli 1979, van 10 tot 11 uur voor Radio Mi Amigo 272, vanaf de Magdalena. Destijds, in 1979, verankerd op de Thorntonbank, 17 mijl uit de kust van Blankenberg in België.
1: De tijd op Mi Amigo Internationale is nu 10 uur precies. En die doet het niet? Nou, dan maar zonder. Hier volgt het weerbericht gelden tot vanavond 6 uur. Half tot zwaar bewolkt, maar ook opklaringen. En daar komt ie. Het weerbericht gelden tot vanavond 6 uur, dus half tot zwaar bewolkt, maar ook opklaringen. Temperaturen variëren van 16 graden aan zee tot 19 graden in het binnenland. Aan de kust veel wind. Aan boord van de Magdalena is de temperatuur 16 graden. En dan nog dit, het nieuwe Mi Amigo adres luidt Postbus 640 Port Louis in Mauritius. Postbus 640 Port Louis in Mauritius. Luisteraars, tot zover deze berichtgeving.
2: Aan de Denderman Systeemweg te Aalst in België vindt u meer dan 300 modellen bruidsjaponnen van de meest vooraanstaande ontwerpers, zoals Annie Rose Paris, Karine, Jolie en Jacques Esterel.
3: Monopol presenteert 12 crazy hot hits op 1LP met onder andere de Motorman.
4: Call me the Motorman and that's just what I am.
3: 12 crazy hot hits met onder andere Bright Star, Brian Hunt en Ruth McGinney. Crazy Hot Hits, met natuurlijk Mustaf en de Criminal Gamblers.
5: Creed of Love.
3: 12 Crazy Hot Hits op Monopol Records is een schitterende LP die verkrijgbaar is bij iedere goede platenzaak. 12 Crazy Hot Hits op Monopol Records.
6: Hit my, hit my, hit my.

0: vijf minuten, halve minuut over tien. En er is de hitmaker van deze week, de derde week uitzendingen. Hier in 1979, formatie Puzzle en Living in Love. Ik ben vanmorgen niet bepaald opgestaan. Ik heb mijzelf uit mijn bed moeten sleuren richting studio. En toen wilde ik een boterhammetje in het tosti-ijzer stoppen. Toen was ook het tosti-ijzer nog kapot. Het waait nog steeds op de Noordzee. Het is nog steeds guur weer. En daar zijn we dan weer met Keukenpret.
1: Wim de Groot, 272.
0: 10:06. Ik ben blij dat je erbij bent. Wat gaan we doen dit uur? Wel, niet zoveel bijzonders, maar het volgende uur wel. 11:30 krijgt u namelijk voor het eerst op Den Antem het Mi Amigo strijdlied anno 1979 vanaf de eerste boordploeg. En dit is de hitmaker van de vorige week, LBS.

Nou, we draaiden Puzzle als hitmaker van deze week. LBS als hitmaker van de vorige week. Ja, dan is er nog eigenlijk maar eentje, hè? Dan zullen we die ook gaan draaien? Kunnen we wel doen, niet? Weet je nog, de hitmaker van de allereerste week uitzending in 1979, Mi Amigo 272? Ja, ja, je weet het nog. Leuk om de hitmakers in verkeerde volgorde te draaien. Dus eerst die van deze week, dan die van de vorige week. En dan die van de eerste week uitzendingen. Maar zover is het nog niet. 10 minuten over 10. En Ben is even lekker koffie voor mij gaan halen. Want anders val ik helemaal in slaap 's morgens zo goed. Ah, daar is hij al met een schoteltje. LBS, dat was de hitmaker van de vorige week. Deze was van de allereerste week. Formatie de Music Line.

biertmakers achter elkaar. Waar hoor je dat nou nog vaker? Alleen van 272 meter midden of 1100 kHz precies. En dat is natuurlijk Mi Amigo. Zo, ik ben blij dat je er weer bij bent, Keukenbrit. Ik begin zo langzamerhand wel een beetje wakker te worden. Maar dat gebeurt mij natuurlijk altijd in Keukenbrit. Ik begin meestal nogal slaperig en zo een kwartiertje tot 20 minuten na het tijdstip van 10 uur. Dan pas word ik een beetje wakker, niet eerder. Zo, reggae is nog steeds in. De gehele Benelux, vooral in België. België, tjonge jongen, het gaat moeilijk te doen. Maar niet getreurd, dit is Second Life. Met een allerlaatste. Dit is Reggae Shop.

zou maar eens gaan uitkijken morgen naar de tipparade, want daar gaat iets mee gebeuren met deze plaat. Jongen, jongen, jongen. Dramatisch Second Life, afkomstig uit België. En denk erom, hè, de tipparade morgen van 3 tot 5 uur. En als alles een beetje mee zit, zal de heer Bolen dat weer gaan presenteren, gelijk vorige week en de week daarvoor. En tussen 12 en 3, dan krijgt u de nationale zaterdagmiddag gebeurtenis van de gehele Benelux. Dus ach, zo nationaal is het dan wel weer niet. Maar het is toch wel geldig in ieder geval voor drie landen, België, Nederland en Luxemburg. En dan hoort u gewoon de Vliegende 50, gepresenteerd door ons aller Johan Vermeer. Nou, in de wandelgangen ken je hem al, hè? Judy and the Wigs and I Believe.

dat we weer gauw bij elkaar zijn. I believe. Dat is ook hun allerlaatste. Goed, zo, de tijd is een, wat zullen we zeggen, 10 minuutjes voor 10:30, oftewel 20 minuten over 11. En dan is het weer de hoogste tijd voor iets uit Nederland, nietwaar? Ja, ja, daar hebben ze weer. Een hele verzameling meisjes, Angela Groothuizen, Angela Kramers, Patty Zomers, Esther Oosterbeek, Ria Briefies en Anita Nelke. En zij zingen over Bo.

Daar gaan we. He, en dan hees je jezelf uit bed. Niet omdat je het nou zo geweldig vindt dat je op mag staan. Nee, maar gewoon omdat het moet en het hoort erbij. Maar kom, laten we weer eens wat vrolijk draaien. Wat gezeur over uit bed stappen, wacht. 7:30.

soon. Lavender Blue. Kijk, dat is dan nog eens vrolijke muziek. Daar kikker je weer helemaal mee op als je nog zo'n beetje in slaap gevallen bent. Ik moet toegeven, af en toe loopt het niet helemaal zoals het lopen moet, maar we schommelen nogal een beetje. We liggen dan wel niet dwars op de golven, maar ons bootje gaat onder stevig tekeer van alle rollers die er zo binnenrollen vanaf de Noordzee en natuurlijk die binnenkomen vanaf het kanaal. Amigo blijft. Overblijvend gesproken, over een uur. En dan is het 11:30. En ja, dat heeft u goed gezien. Dan, want u kijkt natuurlijk nu op een klokje, dat weet ik wel. Dan gaan we ons Mi Amigo strijdlied de lucht in slingeren, zoals dat heet. En dat is afkomstig van de Mi Amigo Boys. En het nummer heet dan ook Mi Amigo Radio. En als u een beetje goed luistert, zo rond 11:30... dan krijgt u het lied te horen en dat zijn de allereerste boordjongens die er ooit aan boord zijn geweest van de Magdalena hier op de Noordzee.

0: Casey en de Sunshine Band en Come to My Island. Van 18 naar 13 deze week. En wederom zal ik mij benieuwen wat hij morgen gaat doen. Nou, als het weer beter is, dan mag u best wel komen hoor. Gezellig even langs zij een babbeltje maken. Ja, u mag er niet op. Ik kan er niets aan doen. De kapitein is onverbiddelijk. Maar dat neemt niet weg dat als u langs zij komt, dat we gerust wel een leuk babbeltje kunnen maken. Zo'n kwartiertje zo, hè. Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die programma's moeten doen de hele dag door. Zoals ik dus nu. 1 minuutje voor 11:30. En dat was de laatste van Casey en de Sunshine Band en Come to My Island. Wat ik nog meer wilde vertellen is dat de Mi Amigo Boys bestaan uit Ben van Praag, Johan Vermeer, Daniel Bolen. Die natuurlijk ook de gesproken tekst inspreekt. Dus let op straks over een uur. En natuurlijk de heer deze.
1: Dit is Radio Mi Amigo. You listening to Wim de Groot.
0: Zo. Had hij een nieuwe batterij kunnen gewoon geen kwaad, nietwaar? Ik beloofde het gisteren al, maar ja. Dit is Neil Diamond van de LP You Don't Bring Me Flowers, the American Popular Song.

Diamonds en the American Popular Song. Zo, dat betekent dan dat we over een uur, om er nogmaals weer zo terug te komen, voor de eerste maal in de geschiedenis van Mi Amigo 79. En dat betekent natuurlijk zeer uniek materiaal voor alle 6200 leden van de Mi Amigo fanclub. En ik kan niet anders zeggen dan pak je cassette recorder, je bandrecorder of wat anders, want het is wel lachen geblazen hoor. Het is niet helemaal zuiver, eigenlijk wel vals, maar ja. Mi Amigo fanclub, Vinkestraat 43, Wevelgem, België. Daar kun je aansluiten bij onze familie. En ik kan het je wel aanraden, want het is best wel gezellig hoor. Ring maar bel, Anita Woord. En ook bellen kun je ze ook, maar dat telefoonnummer, dat geef ik straks wel.

Sonata en Summer Melody. Dat is nog eens rustige muziek. Er kruist al enige tijd een bootje hier langs zee. En daarvoor draaien we eigenlijk, of langs zij kruisen en langs zee. Nou ja, de groot, je weet er weer niets van. Zo is het nog eenmaal. Nee, er kruist hier wel in de buurt al enige tijd een zeilbootje, een tweemastertje. En daarvoor draaien we de volgende plaat. Het heeft wel iets met zeilsport te maken, maar toch niet geheel wat jullie aan het doen zijn. Dit zijn de surfers. En zij zingen over windsurfing time again.

verschil van windsurfweer met dat van vandaag is dat dan de zon schijnt en dat een beetje waait. En nou schijnt de zon niet. Nou, de golfjes zijn ook niet mis hoor. En als je in zo'n klein zeilbootje zit, dan schommel je helemaal erg. Maar u hoort wel hoe we hier schommelen, niet? Dat kunt u aan de batterijen merken. De tijd is 17 minuten voor 11 en als u zojuist aan uw eerste kopje koffie bent begonnen in Nederland en België, ach, neem er toch eens een heel lekker koekje bij, een speculaasje bijvoorbeeld.

is Donna Summers laatste. Uitgebracht aan wel te verstaan. Ze zingt over hele slechte dames. Dat wel over bad girls. En is afkomstig van dezelfde LP, Donna Summer Bad Girls. Dus als we het goed bekijken, is dit een tuinopstrek. Inderdaad, ja.

maakten ze bij de heren Chef van Oekelings in Discohoek destijds in Nederland. Ik weet niet of u die programma's nog kent. Die waren speciaal bedoeld om het onbekende talent naar boven te halen. Nou, het is allemaal aardig gelukt met deze dame. Donna Summer, Queen of Disco in Amerika. En dit is haar allerlaatste titeltrack van LP Bad Girls. En daarom draaien we natuurlijk ook Bad Girls 13 minuten voor 11. Zo, ik geloof dat ik echt nou langzaamaan wakker begin te worden. Het is wel tijd, zeg. Tjonge, jongen, we zijn al ruim 3 kwartier onderweg. En de groot slaapt nog steeds. Het kan wat worden vanmiddag tussen 4 en 6, hoor. Dat verzeker ik je. Tjonge, jongen, jongen, jongen. We zijn toch met titeltracks bezig. Dan ook deze. Dit is Voelie Voe van ABBA van de LP Voelie Voe.

In het Engels kunnen ze zingen, in het Frans, in het Zweeds natuurlijk ook. En dat was ABBA uit Zweden. Een allerlaatste voor. Ik heb zojuist het raampje maar dicht gedaan hier van de studio, oftewel de patrijspoort zoals dat heet in vaktermen. Want we zijn weer een beetje aan het draaien en dat betekent dat we weer een beetje wind binnen gaan krijgen hier. Dat betekent dus ook dat we weer een beetje op was gaan liggen. Ach, het zou ons niet zo wezen. En mijn kleine maagje kan dat toch zo slecht eten. Je moet het maar eens proberen een programma te doen, terwijl de wind je in de nek waait en terwijl je dwars op de golven ligt. Het is bijzonder, dat kan ik je zeggen. In alle opwinding van die golfjes ben ik nog helemaal vergeten het telefoonnummer door te geven van de Mi Amigo fanclub. Dat is voor de luisteraars in België 056 41 46 37. En voor de mensen in Nederland die draaien dan eerst 09 en dan 56 41 46 37. En wil je de Mi Amigo fanclub schrijven? Wel, dat kan ook. Mi Amigo fanclub Vinkestraat 43 en het geheel bevindt zich in 8610 Wevelgem, België. Nou, dat is toch aardig, niet? Dit was er eentje van de Doobie Brothers van een tweetal jaren terug. Je kent ze wel, Doobie Brothers met Listen to the Music. Dit was niet zo'n hele grote, maar wel een hele leuke. En het titel van het ding heet Little Darling.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Een man van 34 uit Vlaardingen is veroordeeld tot 27,5 jaar cel voor moord en poging tot moord. In september 2024 schoot hij van dichtbij twee mannen neer. De rechtbank noemt het een liquidatie op klaarlichte dag. Eén man overleed en de andere raakte zwaar gewond. Aanleiding was een conflict in het drugscircuit over een grote partij crystal meth. Maar niemand wilde daar iets over zeggen. De verdachte is vorig jaar al tot 2,5 jaar cel veroordeeld voor het opzetten van een cocaïnewasserij. Luchtvaartmaatschappijen moeten zelf boetes kunnen geven aan passagiers die zich misdragen. Dat is een voorstel van minister Karremans om overlast en agressie aan boord van vliegtuigen terug te dringen. Volgens hem zijn er in Nederland dagelijks 2 of 3 incidenten, vaak door alcoholgebruik. Ook wil het kabinet dat luchtvaartmaatschappijen in Europa zwarte lijsten met overlastgevende passagiers kunnen delen. Zo kunnen die reizigers ook eenvoudig bij andere maatschappijen worden geweerd. Bij de grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. President Xi Jinping spreekt van een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft direct een onderzoek naar de oorzaak gelast. De brand brak uit in een fabriek van Huiteng Shoes Company. Xinjiang is een belangrijk centrum voor de Chinese schoenenindustrie, waar jaarlijks ongeveer 1 miljard paar sneakers wordt gemaakt. De schoenenindustrie levert daar ruim 6 miljard euro aan inkomsten op. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van 2 mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachte vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolle Mina's en richt zich ook tegen victimblaming. Het OM had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar oud. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
8: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
9: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: dan vraag je jezelf natuurlijk af, over wie zal dit plaatje gaan? Haar naam is Mandy Winter en het is genaamd Julian.
1: Het is even na 7 uur. Je bent van harte welkom in Alfred van Dam's Muziekmuseum. Radio Seabreeze.
0: Ja, daar zijn we dan weer. Het is wederom donderdagavond. We gaan weer lekker wat gouden oude platen voor jou draaien. Jawel. Eens even kijken, wat heb ik allemaal? Anderstalige muziek in ieder geval dit uur van Michel Fugain. En zo rond 7:15 heb ik Nederlandstalige muziek voor je van Cadans. En dat is genaamd De Intimiteit. Eens eventjes kijken, wat hebben we nog meer? We hebben natuurlijk ook muziek zo rond 7:15 Nederlandstalige muziek. Mooi rustig plaatje van Willeke Alberti. Alweer van een mooie tijd terug trouwens hoor. Dat nummer is genaamd Telkens Weer. Maar eerst gaan wij nog muziek draaien van The Motions uit 1965. Hier zijn zij met The Wasted Words.
1: De parels uit 6 decennia popmuziek van Dam's Muziekmuseum. In the stage.

0: leuke naam voor een programma, dacht ik zomaar. Middle of the Road. Nee, volgens mij komt die ook ergens langs hier bij Radio Seabreeze. Ja, in 1971 hoorden we het bandje The Middle of the Road. En Tweedledee, Tweedledum. En dan is het zomaar weer 7:15 geworden. En dat wil zeggen dat het alweer tijd is voor Nederlandstalige muziek op de zender. En zoals beloofd is hier Wilke Alberti. Telkens weer.
1: Telkens weer aan het me in.

sommige bladen kan je niet digitaal vinden. Dus wat doe je dan? Dan neem je hem gewoon maar eventjes netjes op van de single. Ja. En er zitten zo hier en daar van lekkere, gouden, oude kraakjes in, zullen we maar zeggen. Hè. Zo ook deze plaat van de Everly Brothers. And It's My Time. Daarvoor wil ik Alberti telkens weer... Tweedledee, Tweedledum van the Middle of the Road hebben we ook nog gedraaid. En nu gaan we muziek draaien van Fleetwood Mac. Komt uit 1977. Hier heb je ze met het mooie Dream.

we hebben ze weer voor je hoor. Vanavond de allermooiste gouden oude platen. Zo ook deze van de Shirts. 1978 alweer. Laugh and Walk Away. Nee, dat was die andere van ze natuurlijk. Please.

vaste luisteraar weet het wel, hè? De muziek in het Muziekmuseum bestaat over het algemeen uit de jaren 70 en 80. Zo hier en daar nog een plaatje uit de jaren 60. Nou, maar zo ook dit uur weer een groot gedeelte van het uur in ieder geval bestaat uit muziek uit de jaren 70. En waarom? Gewoon omdat het bijzondere lekkere muziek is. Naar mijn mening tenminste dan, hè. Zo doet dit bandje toch altijd erg goed in het Muziekmuseum, vind ik hoogst persoonlijk. Hun naam is Shocking Blue en het nummer is genaamd Inkpaat.

Jouw grootste hit was natuurlijk House for Sale. Maar ook nummers als I Can See the Sun in Late December. Ook zo'n prachtige plaat van dit bandje, zullen we maar zeggen. Ook weer een Nederlands product natuurlijk, hè, Lucifer. En dit nummer was genaamd Self Pity. Straks heb ik muziek, Nederlandstalige muziek van Cadans voor je. De Intimiteit, hij komt eraan. Maar eerst nog even wat anders. Leuke muziek.

Nou, dat verraadt het wel gelijk weer, hè, dat het uurtje alweer lekker opschiet. Nederlandstalige muziek, zo rond kwart voor. En dat was ook bijna 14 minuten voor. Dus vandaar eventjes Cadans en de intimiteit. En nu nog even de anderstalige plaat erachteraan van Michel Vugain. Une belle histoire.

hoorden we ze net eventjes uit 1972. Een prachtig verhaal, oftewel Une Belle Histoire. En dat kwam natuurlijk van Michel Fugain. En zo net hoorden we nog even de muziek van Matthew's Southern Comfort. Met Woodstock uit 1970. De laatste vocalen, nou ja, bijna instrumentaal. Heel klein beetje vocaal. Ik weet niet of we het vocale gedeelte nog gaan horen. Maar dat merken we gauw genoeg. Is van Elton John. Het nummer is genaamd Song for Guy. Ik ga afscheid van je nemen voor dit programma in ieder geval. Straks veel plezier natuurlijk met Ton met zijn Kiddy of Country. En de rest van de programmering hier op Radio Seabreeze. Ik hoop dat je genoten hebt. En mocht je willen reageren, alfred@radioseabreeze.nl. En tot volgende week donderdag. Even over 7, dan ben ik er weer. En ik hoop jij ook. Bye bye.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Polen is de Russische ex-oppositieactivist Igor Rogov veroordeeld tot 7 jaar cel en zijn vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. De twee zouden informatie hebben verzameld over andere mensen die oppositie voerden en die hebben doorgegeven aan de Russische Veiligheidsdienst FSB. In het verleden werkte hij samen met de organisatie van de overleden oppositieleider Navalny. Rogov zou uit angst gehandeld hebben omdat de veiligheidsdiensten alles over hem zouden weten. Sinds half maart zijn in Bangladesh bijna 750 kinderen overleden aan de mazelen, maar het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF komt dat omdat ziekenhuizen overbelast zijn en het lastig is alle gegevens te verzamelen. Sinds de uitbraak van mazelen in Bangladesh is het aantal mogelijke besmettingen opgelopen tot meer dan 100.000. Vooral kinderen onder de 5 jaar worden ziek. Een man van 34 uit Vlaardingen is veroordeeld tot 27,5 jaar cel voor moord en poging tot moord. In september 2024 schoot hij van dichtbij 2 mannen neer. De rechtbank noemt het een liquidatie op klaarlichte dag. 1 man overleed en de andere raakte zwaar gewond. Aanleiding was een conflict in het drugscircuit over een grote partij crystal meth, maar niemand wilde daar iets over zeggen. De verdachte is vorig jaar al tot 2,5 jaar cel veroordeeld voor het opzetten van een cocaïnewasserij. Luchtvaartmaatschappijen moeten zelf boetes kunnen geven aan passagiers die zich misdragen. Dat is een voorstel van minister Karremans om overlast en agressie aan boord van vliegtuigen terug te dringen. Volgens hem zijn er in Nederland dagelijks 2 of 3 incidenten, vaak door alcoholgebruik. Ook wil het kabinet dat luchtvaartmaatschappijen in Europa zwarte lijsten met overlastgevende passagiers kunnen delen. Zo kunnen die reizigers ook eenvoudig bij andere maatschappijen worden geweerd. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Idiot Country met Tom Polderman.
8: Hello friends, this is Mike Turner, the banjo man from Minnesota in the USA. Well, you're listening to...

0: in the Arms of Mary, een plaatje van Tres Chic. Dat is een groepje uit Friesland vandaan. En ze brengen fantastische mooie muziek over het algemeen. Lekkere country music. Ja, vanavond heel veel mooie country platen uit ons kleine kikkerlandje. Country platen zoals deze de afgelopen decennia in Nederland zijn uitgebracht.
1: Giddy up country, giddy up go, giddy up go. Up country, here's Tone Poole.
0: En dat ben ik, zei de gek, lieve luisteren vrienden. Jawel, ik zei het al, de allermooiste country platen zoals deze in de afgelopen decennia zijn uitgebracht in Nederland. Onze eigen Nederlandse country, zangers en zangeressen en bands en gaan zo maar door. Een van die bands, dat is bijvoorbeeld de Leo Koster Band. En let vooral eens op die ene gitaar, want hij is gek op de Rickies. Ja, geloof het of niet. Collateral Damage, dat is de eerste plaat die we van deze goede man gaan brengen. En dat is fantastisch hoor. Ga maar eens luisteren.

geweldig, dit nummer van de Leo Koster Band, ja, de Collateral Damage. En ja, als je het nummer hoort, dan je hoort die mensen zingen en spelen, et cetera. Dan moet je toch een beetje aan de beurt denken van destijds. Dat is heel lang geleden. Nou, ik heb dat wel.

Up Country for the whole night long. Nou, het duurt maar tot 9 uur hoor, maar in ieder geval wel Giddy Up Country op deze speciale dag, luister vrienden. Jawel, ik heb hier een fantastisch mooi nummer van ook alweer een Nederlandse artiest. Dan heb ik het over het nummer Last Treat. Gaat u wel eens luisteren.

0: Nou, was dat mooi of niet? Ik dacht het wel. De Last Street van Martin Prins met zijn band. En dat allemaal gedraaid hier in het programma Giddy Up Country op Radio Seabreeze.
1: Zet je radio klem op Seabreeze, Seabreeze, I am.
0: Ja, dat doe je zeker, hè. Je radio klem zet op Radio Seabreeze, I am. En zeker met het programma Giddy Up Country. Het is de hoogste tijd voor een plaatje van de Billy Bray Band. En die wordt gevormd onder andere door Wim de Vries en Bianca de Wit. Dat zijn de twee hoofdpersonen van die band. Maar ze krijgen hulp van Danny Hendricks, Wim van der Vliert, Erik Koenen, Mark Eshuis, André Sommer. Ja, vergis je niet. De pedal steel gitarist en Joost van Es op de fiddle. Ja, ga maar eens luisteren naar het nummer wat wij voor u in petto hebben. En dat is werkelijk fantastisch, hoor. Right in the dark.

zijn die grote Amerikaanse bussen. Die worden ook nog wel de Doc genoemd. En de grootste band van de zanger van deze band, de Willy Bray Band. En dan heb ik het over Wim de Vries. Dat hij ooit nog eens een keer op zo'n mooie grote bus in Amerika zou mogen rijden. Dat lijkt hem geweldig.

Die laatste is zeer zeker hoor. 1098 kilohertz, 272 meter in de Middengolf voor Midden- en Nederland, lieve luistervrienden. Jawel. Ja, we hebben nog veel meer fantastische, goede bands in Nederland en groepen ook. Bijvoorbeeld het duo Two of a Kind. Ga maar eens luisteren naar het nummer wat zij voor u hebben. En Guides Back Road Forever.

0: Road Highway, oftewel de Back Road Highway. Zo heet het nummer officieel. En ik moet zeggen, het is een hartstikke mooie song, welke gebracht is door het duo Two of a Kind.
1: De beste country muziek hoort u in het programma Giddy Up Country met Tom.
0: En dat ben ik, lieve luisterende vrienden. Ja, heerlijk hè, dat dat allemaal kan. Country music op Radio Siberis elke donderdagavond van 8 tot 9 uur. Ooit hadden we in Nederland een fantastische band en dat was de Dixie Aces. En misschien wel een van de beste en leukste country bands van de afgelopen eeuw geweest, lieve luisterende vrienden. Ja, geloof het of niet, ze hebben heel wat cd's uitgebracht en heel wat muziek uitgebracht. En welk country evenement in het verleden je ook kwam, de Western Experience en ga zo maar door. Je kwam ze tegen, de Dixie Aces. Hier zijn ze met Too Much For Me.

baby. Ze zullen maar tegen je zeggen, you're too much for me. We waren de Dixie, jezus, wat een geweldige band was dat destijds. En wat een fantastische muziek hebben die altijd gebracht, laten we eerlijk zijn. Giddy up country, giddy up go. Giddy up country, giddy up go. En hier

0: een nummer van Upstairs en zijn ook alweer zo'n Nederlands groepje. Wat fantastische leuke dingen doet allemaal hier op Radio Seabreeze. En ja, de 1098 kHz in de Middengolf voor Midden-Nederland. En normaal gesproken ook 1395 voor Noord-Nederland. Even nog niet, maar dat komt binnenkort wel.
1: I'm a poor lonesome cowboy. I'm a long, long way from home.
2: Ton Polderman.
0: En je kan natuurlijk ook altijd luisteren via live.radiosiebreeze.nl. Dat is ook fantastisch als je dat doet. Het is tijd

0: Charles Brown, Earl Schumann en Alden Schumann hebben er geschreven The Seven Lonely Days. En het is alweer enkele jaren geleden op de plaat gezet door onze eigen Nederlandse Connie Lee. En dat staat op haar album Don't Think. Ja, geloof het of niet.
1: De

Dat hopen we tenminste wel, hoor, dat u allemaal luistert naar Radio Seabreeze, Europe's number one radio. Het is tijd voor een hele mooie plaat van een zangeres. En dan heb ik het over Kirsten Alting. Ja, ook zij komt weer uit ons kleine kikkerlandje vandaan. Heerlijk.

0: Justin Alting was dit met een fantastisch mooi nummer. Keep on moving. En dat allemaal op deze speciale dag, luister vrienden. Jawel, we brengen fantastische mooie muziek. En alleen maar van eigen bodem vandaag. En ja, we hebben enorm veel goede artiesten hoor. In ons kleine kikkerlandje.
1: Ja, oh, come on, horse. Giddy up.
0: Giddy up. En een van die vele artiesten uit ons kleine kikkerlandje, dat is zonder enige twijfel Eddie G, oftewel Eddie Geerlings. Ja, hij is nog altijd een happy man.

0: Vanuit allemaal op uw eigen radiozender luisteren we in de Radio Seabreeze. 1098 kilowatts in de middengolf, ja. En natuurlijk live.radioseabreeze.nl. Dit was Eddie G.
1: My kind of country, my kind of music.
0: My kind of country, my kind of music. Oftewel, giddy up country, giddy up music. Hey, we hebben nog veel meer leuke dingen. Bijvoorbeeld een plaatje van René Haag ook. Dat is een Nederlandse countryartiest. Heeft het over een grote, gevaarlijke hond. Een lekkere rock'n'roller. Gaan we even

0: Heerlijk, hè? Ja, deze plaat van niemand minder dan René Hagen, de Big Bag Dog. Ja, het is allemaal wat stoute honden, grote stoute honden. En het allemaal gedraaid hier in Giddy Up Country op Radio Seabreeze. Een lekker stukje rock and roll muziek. En ja, luisteraars, is wat, hè?
1: Put your radio on, Radio Seabreeze. Put your radio on.

Radio Seabreeze, ja, put your radio on, dat doen we zeker. Ja, luister vrienden, het is nu even tijd voor een plaatje van Wim Pols samen met zijn Country Trail Band. En ja, het is alweer jaren geleden dat Wim Pols op een gegeven moment bij de Evangelische Omroep een country programma deed, 's morgens vroeg. En ja, je moet je voorstellen, hij had toen ook heel veel optredens in de landen. Op een gegeven moment was hij, ik geloof, van Apeldoorn naar Hoek van Holland onderweg. En dat is een heel eind rijden. En hij reed een beetje te hard, wordt hij op een gegeven moment ingehaald door een politieagent die zegt van, hey, wil je even stoppen? Dus hij stopt en ja, helaas, hij kreeg een bekeuring. Hij zegt van, toen zegt Wim van, ja, dan heb ik de hele avond voor niks gespeeld. Nee, zei die politieagent, want u bent Wim Pols en ik luister altijd naar uw programma. Ik vind het fantastisch destijds wat u op de radio altijd bracht, 's morgens vroeg. En ja, u heeft helemaal niet voor niks gespeeld. Nou, zei Wim, daar ben ik het toch niet helemaal mee eens, want het kost een hoop centjes. Ja, dat wel, maar de muziek welke u brengt is absoluut niet voor niks. Wim Pols heeft er toen die tijd een hele mooie plaat opgeschreven. Helaas, Wim Pols zelf is niet meer. Hij is onlangs overleden.

dan krijg je een bekeuring over je broek. En ja, dan zie je maar weer. Dan maak je er meteen een fantastische mooie plaat op. Dan ben je tenminste voor mij een echte artiest, luister vrienden. Helaas Wim is niet meer. God hebben zijn ziel. Ja, we gaan even nog meer leuke dingen doen. Deze plaat bijvoorbeeld van Joni de Boer. Mama's on the road again.

Ja, dit nummer heeft ze veelvuldig tegen haar kinderen verteld. Mommy is on the road again. In de tijd dat ze nog enorm vaak aan het optreden was, is tegenwoordig allemaal wat minder geworden. Maar toen die tijd waren haar kinderen klein. En ja, dan ga je weg en dan ja, zeggen, mama, waar ga je naartoe? Nou, mama is on the road again, zei ze dan. En daar heeft ze toen dat liedje over geschreven. Dat was toch leuk, hè?

dat doen we zeker hoor. Radio Sieber is Europe's nummer van radio. Maar ja, het programma Giddy Up Country, dat zit er weer lekker op, lieve luisteren vrienden. Kijk op de klok van gehoorzaamheid, het is bijna 9 uur. De hoogste tijd om afscheid te nemen van Giddy Up Country voor vandaag. Ik heb het met plezier gedaan op deze dag en ik hoop dat u met plezier geluisterd heeft. Zometeen is hij er weer, hè, onze eigen Rob Hoofd. En daarna, ja, hebben we nog veel meer lekkere country music. Lekker luisteren blijven naar Radio Sieber, want wij doen het allemaal speciaal voor u. En het is allemaal gratis, hè. We doen het allemaal gratis. Sterker nog, de radiomakers bij ons, die betalen ervoor om radio te kunnen maken op Radio Seabreeze. Ja, heerlijk. Het is tijd voor nog een hele mooie plaat uit ons eigen kikkerlandje. En dan heb ik het over Johan Faber. Hij heeft een fantastisch mooi nummer uitgebracht. Dat heet Silverado. Wat mij betreft, morgenochtend ben ik er weer met Koffie Compleet. En volgende week, ja hoor, dan is er weer een nieuwe aflevering van Giddy Up Country. Dag!

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. Commerciële vliegtuigen kunnen tot later vanavond daar niet meer landen of opstijgen. Oorzaak was dat de F-16 van de Griekse luchtmacht tijdens een trainingsvlucht technische problemen kreeg en de piloot bleef ongedeerd. Vakantievluchten van en naar Zakynthos lopen vertraging op, omdat het toestel moet worden weggehaald en de landingsbaan schoongemaakt. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd vanwege het mogelijk voorbereiden van een liquidatie. De zaak kwam eerder aan het rollen na een melding dat er personen met een vuurwapen in een hotel in Amsterdam waren. In de hotelkamer van 2 Scandinaviërs vonden agenten vuurwapens en munitie. Zij zijn net als een man uit Utrecht opgepakt. De 3 die dinsdag zijn aangehouden zijn 18 jaar en komen uit Hoofddorp, Amsterdam en Sassenheim. Hun rol wordt onderzocht. In Polen is de Russische ex-oppositieactivist Igor Rogov veroordeeld tot 7 jaar cel en zijn vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. De 2 zouden informatie hebben verzameld over andere mensen die oppositie voerden en die hebben doorgegeven aan de Russische Veiligheidsdienst FSB. In het verleden werkte hij samen met de organisatie van de overleden oppositieleider Navalny. Rogov zou uit angst gehandeld hebben omdat de veiligheidsdiensten alles over hem zouden weten. Sinds half maart zijn in Bangladesh bijna 750 kinderen overleden aan de mazelen, maar het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF komt dat omdat ziekenhuizen overbelast zijn en het lastig is alle gegevens te verzamelen. Sinds de uitbraak van mazelen in Bangladesh is het aantal mogelijke besmettingen opgelopen tot meer dan 100.000. Vooral kinderen onder de 5 jaar worden ziek. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Feel the breeze. Sea Breeze AM.
9: Is de platenkoffer met Rob Hooft.
10: Ja, aflevering 228. 228 vijfdejarige gang. En we gaan dadelijk beginnen met een compositie van Peter Kingsbury. Hartelijk welkom. Dit is de platenkoffer.

heerlijk om dit weer eens te horen. Cock Robin natuurlijk met The Promise You Made. En in Nederland stond hij op nummer 2 in de hitparade, in België op 1 en Engeland nummer 28. Ook van de LP, de eerste LP van Cock Robin, getiteld Cock Robin, op kant A het vierde nummer. Het nummer is uit 1985 en dan gaan we terug naar 1976, naar de LP, een LP van ILO, getiteld A New World Record. Daar kwam een single uit met op de B-kant Poor Boy, de Green Boot. En op de A-kant stond het nummer wat we zo gaan draaien. Natuurlijk een compositie van Jeff Lynne. In de USA nummer 4 in Nederland deed het helemaal niks. Hier zijn ILO en de telefoonlijn.

dat was van de LP New World Records. Het nummer Telephone Line Electric Light Orchestra. De originele gaan we zo ook horen, maar eerst de uitvoering van Tom Petty en de Heartbreakers. En dan heb ik het over het nummer I Feel a Lot Better, geschreven door Gene Clark van The Byrds. En die krijgen we straks ook te horen, maar eerst deze dus uit 1989. In de hitparade stond het nergens en de LP waarop dit nummer staat is getiteld Full Moon Viva. Hier is Tom Petty en de Heartbreakers.

Ja, dan mag je zelf zeggen welke de mooiste uitvoering was. Die van Tom Petty of van The Birds. En The Birds kwamen in Amerika op nummer 40 in de hitparade. Nederland niet, Engeland wel nummer 4. En de A-kant van de single van The Birds heette All I Really Wanna Do. En van de Birds, die hun grootste hit hadden, denk ik, met Mr. Tambourine Man, is het een heel klein stapje naar Melanie Safka. Met de compositie van Bob Dylan, ik zei het al, het nummer Mr. Tambourine Man van de LP Born to Be.

Jammer, jammer, jammer. We gaan naar 1964 en dan kom ik bij een meisje uit, Leslie Gore. En die kent iedereen van het nummer It's My Party. Maar dit nummer is veel geëmancipeerder. Het werd geschreven door David White en John Madeira. Stond nummer 2 in de USA, in Zweden nummer 9 en in Nederland helemaal niet in de hitparade. En waarom geëmancipeerd? Omdat ze gewoon zegt, je bezit mij niet. Hier is Leslie Gore met You Don't Own Me.

Ik zit even na te denken. Was het nou vorige week of de week daarvoor dat ik ook een nummer draaide van de Monkees? Dat ga ik nu weer doen. Een compositie van Govan en King. Het nummer is uit 1967. Nederland niet in de hitparade. Engeland op nummer 11. En USA nummer 3. En Duitsland daar wel, ja, nummer 18. En daarna een hele leuke vertaling van hetzelfde nummer, maar dan van de Nederlandse Kick. Hier zijn natuurlijk de Monkees met Pleasant Valley Sunday.

Ik vind het ook wat weg hebben van de Who met My Generation. Maar dat was het niet, was de Kick met de Zevenhuizer zondag gebaseerd op Pleasant Valley Sunday. En de bewerking van het nummer van Calvin and King was in handen van Dave. Stond het in de hitparade? Nee. Waar is het te vinden? Op de LP Spring Levend. Nu over naar een origineel nummer van de Easy Beats. Is nummer 1 geworden in Nederland. Wij draaien het van een LP van The Shadows. En is getiteld Jigsaw. Puzzelstukje. Het is de compositie van Wanda en Young. En ik zei al welke LP. Alleen het nummer nog. Hier zijn The Shadows met A Friday on My Mind.

0: En dat was natuurlijk de instrumentale uitvoering van The Shadows. 1966, composities eigenlijk van de Franse Barbara. Ernst van Altena die heeft het nummer bewerkt. Het staat op een singeltje, maar op de B-kant van het plaatje. Vanavond of vannacht, wij draaien de A-kant. Kwam nooit in de hitparade, maar ik vind het zo'n leuk nummer van Martine Bel. Hier is het Bloemendaalse Bos.
1: Bij het boompje van verlangen in het kleine Bloemendaalse Bos

Rob de Nijs, die kennen we allemaal natuurlijk van het nummer Ritme van de Regen. Maar op de LP De Regen Voorbij stond dit hele mooie nummer, getiteld Zonder Jou. Compositie van Stellaert, Howard en Bijshuizen. Kwam het in de hitparade, ja, nummer 36 en niet hoger. En stond 5 weken in de hitparade. De B-kant van de single heet 7 dagen. De LP, ik zei het al, De Regen Voorbij. We gaan nu naar een compositie van Thijs van Leer en Lennart Nijg. De B-kant van de single heet Terug Bij Jou. Hij werd uitgegeven op Philips. En het stond ook op de LP van Lisbeth List. En die is net zoals dit nummer getiteld Victoria.

Dit was een compositie van Rinus Gerrits en Rinus de Braber. Origineel heette This Old Piano. En dan is het van The Golden Earring, inderdaad. En dit was Willeke Alberti. Volgende week weer een nieuwe platenkoffer. En wij gaan eruit met The Golden Earring. Dag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. Commerciële vliegtuigen kunnen tot later vanavond daar niet meer landen of opstijgen. Oorzaak was dat de F-16 van de Griekse luchtmacht tijdens een trainingsvlucht technische problemen kreeg. De piloot bleef ongedeerd. Vakantievluchten van en naar Zakynthos lopen vertraging op, omdat het toestel moet worden weggehaald en de landingsbaan schoongemaakt. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd vanwege het mogelijk voorbereiden van een liquidatie. De zaak kwam eerder aan het rollen na een melding dat er personen met een vuurwapen in een hotel in Amsterdam waren. In de hotelkamer van 2 Scandinaviërs vonden agenten vuurwapens en munitie. Zij zijn net als een man uit Utrecht opgepakt. De 3 die dinsdag zijn aangehouden zijn 18 jaar en komen uit Hoofddorp, Amsterdam en Sassenheim. Hun rol wordt onderzocht. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
7: Are you ready for Freddy? Say yes! Yeah! Say yes! From Nashville, Tennessee, yeah! Music City, USA, yeah! It's the Freddy Cannon Show.
8: Good day, sunshine, and welcome back to the Almost American Breakfast Show. And here we are. Get ready to lift off. Here we go. Here's Hazel Sinclair. Already there.
7: This is the Freddy Cannon Show.

This is the Freddie Cannon Show.

Alleen Jantje staat me bij. Die moest naar zo'n afkikcentrum. Iets met stuffies of zo wat. Dat moest

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg er naartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg er naartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Sea Breeze. Al 6 jaar zouden Rusland en China op militair gebied veel nauwer samenwerken dan ze zeggen en zelfs plannen ontwikkelen tegen het Westen. Dat staat in geheime documenten die in handen zijn van buitenlandse nieuwsmedia. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit 1 van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. En uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie.